Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een wende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: VBRO. De Brugse Radio.

0: Mooi jongens toch, ik ken dan niet bij die storingen ook nog de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet in.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Hij is er, de gratis app van de Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

0: Zaterdagnamiddag van 2 tot 5 bij VBRO 2.
1: De Brugse Top 40.
0: De hits van dit ogenblik in Brugge en omstreken.
2: De Brugse Top 40.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Naar rust, want de smiezen naar hen eten. De koeien mogen malken, zin en kalf brengt of salut. Huit, gaan naar rust, ook de heerte buik door rare. En hier komt de rust, niet gus, was zeker hier de rust. Huit, neus het uit, één toer tegengekom. Je kocht een keer een lotje van de grote loterie. En met dat lot is juist neus het uit de eerste prijs gewonnen. Je won er een miljoentje mee, die zakker non die zie je. Je zei nu gewoon ik naar Parijs gewoon, want er zien dat schone ding. Die kerken en kapel, door met al die schilderijen. De grafto van Napoleon, die nog een Eiffeltoren. Ja, dan moet toch zakker dierlingen schone zien voorzien. Al te gebeurd zijn, ik zoen ik dat niet doen wij. Er woonden wel de wuven die mijn leven voor te vrij. Ja, ze trekken je naar binnen en ze sleuren je naar boven. Wat is een pot verblommen uit en niet wat dat ze zijn. Ook de onderpast ze zelf eet er hem van aangetrokken. Je zei hussen neus het uit de ekke zonne kijk niet gewoon. Geef het liever aan de kerken, want Parijs dat is een elle. En dan kun je ons stappen voor de roste duven staan. Hus, ga naar rust, want de zwezen naar hen eten. De koeien mogen malken, zin en kalf brengt of salut. Hus, ga naar rust, ook de hertenbuk door haar. En hier komt naar rust, niet hus, maar steken hier daaruit. Hus is gewoon met een kaartje deur en weer. Met een dikke portefeuille blijft hij aan de statie staan. Er kwam een schone rosten naar hem voor Parijs te mogen togen. Hus, en zei je rosten, duvel, maar je stond maar meegegaan. Een uur later zat hij in een zieke ding met vele luchten. Naar een strippendans te kijken op zijn duurste gemak. Met een piederknieën mokken en sapaien op een tafel. En de blauwe briefjes hoofdneem voor in het huurste zak. Hus, hou naar rust, want de smiezen en geneten. De koeien mogen malken zijn en het kalf brengt ons salut. Hus, hou naar rust, ook de hete buk door haren. En hier komt naar rust, niet hus, was zeker hier daaruit. Hus, neus het uit, was zo ver op oeren loeren. Paluffen van die meesten ziel al stelkens als hem. Want ze zagen dat die droge stond er was niet uit te kweken. En de kluten van zijn lotje worden verre naar de web. Ze staan husten in een taxi en ze reden hem naar de stastie. Je krijgt er nog een pieper en ze zwaaiden nog een keer. En de husten bleef alleen met zijn kartje deur en weer. Met de koppelen en marmieten en geroste kluten mee. Hus, ga naar rust, want de zwezen naar geneden. De koeien mogen malken zijn en het kalf brengt ons aan uit. Hus, ga naar rust, ook de hertenbuk door oren. En hier komt naar rust, niet hus, wat steken hier daaruit.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De staking bij de brandweer van Brussel gaat verder en wel voor onbepaalde duur. Het gesprek met Brussels minister-president Boris Delies is op niks uitgedraaid. De bonden protesteren tegen het personeelstekort en de onderfinanciering. De minister-president zegt dan weer dat er al veel maatregelen genomen zijn en dat er tegen eind dit jaar 40 nieuwe brandweermensen bijkomen. De Belg die mogelijk de B&B van zijn ex-partner in Spanje in brand heeft gestoken, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. De brand was afgelopen weekend, het gebouw is zwaar beschadigd. De uitbaatster bleef ongedeerd. Maar op bewakingsbeelden was haar ex duidelijk te herkennen. De jongen van 5 die in Wetteren in levensgevaar uit een buitenzwembad is gered, is aan de beterhand. Hij heeft het ziekenhuis verlaten. Een zwembadklant haalde de jongen uit het water, is daarna gereanimeerd met de hulp van een AED-toestel met elektrische schokken. Ook Algerije is nu getroffen door natuurbranden. In een ziekenhuis in het noordoosten zijn meer dan 150 patiënten geëvacueerd. Zowat 150 huizen zijn ook beschadigd of vernield. De bosbranden braken 10 dagen geleden uit. Er zijn al 6 mensen omgekomen. Het Franse gerecht heeft het onderzoek naar het overlijden van Michael Golaerts geseponeerd. Onze landgenoot overleed 6 jaar geleden na een hartfalen tijdens de wielerklassieker Parijs-Roubaix. Daar viel hij toen hij plots onwel was. Golaerts stierf aan hartfalen van doping of medicijngebruik was geen sprake, blijkt uit dat onderzoek. Vrij koele minima en kans op wat regen, daarna donderdag met afwisselend zon en wolken en tot 25 graden. Vanaf vrijdag meer zon en warmer.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.

0: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
1: A presto da Mobili Consortio.
2: De Brugse Radio.

0: In de ochtend, in de middag en 's avonds laat. VBRO.
1: Gewoon gezellige radio.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Vlaamse regering heeft een daling gesloten met de uitbater van de regionale luchthavens van Deurne en Oostende. Dat blijkt uit een geheim document dat de Standaard kon inkijken. Beide partijen laten achterstallige betalingen vallen. Vlaanderen betaalt renovaties in Deurne en de twee luchthavens krijgen al zeker tot 2039 subsidies. De daling is afgesloten net voor de beslissing vorige week om minder subsidies te voorzien voor die regionale luchthavens. De brandweer heeft meerdere gemeenten rond de Spaanse hoofdstad Madrid geëvacueerd voor natuurbranden. In het zuidwesten is gisteren een nieuwe brand uitgebroken. De Spaanse Guardia Civil haalde iedereen uit zijn huis. Een gemeente is in lockdown. Aan de inwoners daar is gevraagd om voorlopig binnen te blijven met gesloten deuren en ramen. Er zijn ook waarschuwingen uitgestuurd naar alle mobiele telefoons in de regio. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht zijn twee mensen omgekomen. Het was al voor de 12e nacht op rij onrustig. Iran heeft tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen en er zijn ook 3 olietankers aangevallen in de straat van Hormuz. Op een van die schepen was er een explosie. En Houthi-rebellen uit Jemen hebben 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee aangevallen. De rebellen blokkeren alle Saoedische schepen als steun aan Iran. De aangevallen schepen hadden die blokkade geschonden. Er komt toch geen nieuw proces tegen Meta, het Amerikaanse bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram. De jongere die het bedrijf voor de rechter had gesleept, laat zijn aanklacht vallen. Minder dan een week voor het proces start. De jongen was naar de rechter gestapt omdat hij vindt dat de apps verslavend werken en de oorzaak zijn van zijn psychologische problemen. En op het EK skileren heeft Bart Swings nog goud gepakt voor de 1000 meter. Hij reed ook nog met de Belgische aflossingsploeg en die eindigde als 3e. Het is overwegend bewolkt vandaag en er kan een buitje vallen bij 25 graden. Morgen herneemt de zomer met veel zon en warmere maxima.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
3: Naar dat huis in het zuiden, dat huis in de zon. Met Zuiderse kruis.
2: Met ook Suzy Marel, Yves Reenaerts.
3: Jij wil vrij zijn, niet meer van mij zijn.
2: Jason Bradley.

0: VBRO Matiné Show in De Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in De Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
0: Altijd schone muziek.

0: opening. Nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
4: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
0: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
5: Nieuw van Fr-

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooy.com.

0: freekvanrooij.com.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: De vooruitzichten voor de komende dagen zien er onveranderd droog uit. Donderdag, vrijdag, zaterdag droge dagen. Donderdag een beetje dezelfde temperaturen als vandaag, al zouden die geleidelijk wel weer iets hoger kunnen gaan zitten, met maxima van vooraan de 20 graden. Vrijdag en zaterdag zijn weer echte zomerdagen, veel zon en temperaturen die weer heel hoog uitkomen, 25, 26 graden op vrijdag. Zaterdag kan je daar zelfs nog een graad of twee bij tellen, met heel wat zon in petto. Rustig weer ook, de wind neemt geleidelijk aan wat af. Zondag zou dan een storing doortrekken, kan er wat regen gaan vallen, maar de laatste kaarten tonen dat scenario toch alweer afgebouwd wordt. Eerst zag het er heel erg regenachtig uit, nu is het een regenzone die doortrekt, maar de vraag is hoeveel daarbij precies zal gaan vallen. En als je weet dat het nog 5 dagen ver is en het nu al afgebouwd wordt, dat belooft niet veel goeds. Ook nadien droog weer, met eerst een aantal minder warme dagen, later in de week lijkt het opnieuw te gaan opwarmen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Vlaamse regering heeft een daling gesloten met de uitbater van de regionale luchthavens van Deurne en Oostende. Dat blijkt uit een geheim document dat de Standaard kon inkijken. Beide partijen laten achterstallige betalingen vallen. Vlaanderen betaalt renovaties in Deurne en de twee luchthavens krijgen al zeker tot 2039 subsidies. De daling is afgesloten net voor de beslissing vorige week om minder subsidies te voorzien voor die regionale luchthavens. De brandweer heeft meerdere gemeenten rond de Spaanse hoofdstad Madrid geëvacueerd voor natuurbranden. In het zuidwesten is gisteren een nieuwe brand uitgebroken. De Spaanse Guardia Civil haalde iedereen uit zijn huis. Een gemeente is in lockdown. Aan de inwoners daar is gevraagd om voorlopig binnen te blijven met gesloten deuren en ramen. Er zijn ook waarschuwingen uitgestuurd naar alle mobiele telefoons in de regio. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht zijn twee mensen omgekomen. Het was al voor de 12e nacht op rij onrustig. Iran heeft tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen en er zijn ook 3 olietankers aangevallen in de straat van Hormuz. Op een van die schepen was er een explosie. En Houthi-rebellen uit Jemen hebben 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee aangevallen. De rebellen blokkeren alle Saoedische schepen als steun aan Iran. De aangevallen schepen hadden die blokkade geschonden. Er komt toch geen nieuw proces tegen Meta, het Amerikaanse bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram. De jongere die het bedrijf voor de rechter had gesleept, laat zijn aanklacht vallen. Minder dan een week voor het proces start. De jongen was naar de rechter gestapt omdat hij vindt dat de apps verslavend werken en de oorzaak zijn van zijn psychologische problemen. En op het EK skileren heeft Bart Swings nog goud gepakt voor de 1000 meter. Hij reed ook nog met de Belgische aflossingsploeg en die eindigde als 3e. Het is overwegend bewolkt vandaag en er kan een buitje vallen bij 25 graden. Morgen herneemt de zomer met veel zon en warmere maxima.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Vlaamse regering heeft een daling gesloten met de uitbater van de regionale luchthavens van Deurne en Oostende. Dat blijkt uit een geheim document dat de Standaard kon inkijken. Beide partijen laten achterstallige betalingen vallen. Vlaanderen betaalt renovaties in Deurne en de twee luchthavens krijgen al zeker tot 2039 subsidies. De daling is afgesloten net voor de beslissing vorige week om minder subsidies te voorzien voor die regionale luchthavens. De brandweer heeft meerdere gemeenten rond de Spaanse hoofdstad Madrid geëvacueerd voor natuurbranden. In het zuidwesten is gisteren een nieuwe brand uitgebroken. De Spaanse Guardia Civil haalde iedereen uit zijn huis. Een gemeente is in lockdown. Aan de inwoners daar is gevraagd om voorlopig binnen te blijven met gesloten deuren en ramen. Er zijn ook waarschuwingen uitgestuurd naar alle mobiele telefoons in de regio. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht zijn twee mensen omgekomen. Het was al voor de 12e nacht op rij onrustig. Iran heeft tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen en er zijn ook 3 olietankers aangevallen in de straat van Hormuz. Op een van die schepen was er een explosie. En Houthi-rebellen uit Jemen hebben 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee aangevallen. De rebellen blokkeren alle Saoedische schepen als steun aan Iran. De aangevallen schepen hadden die blokkade geschonden. Er komt toch geen nieuw proces tegen Meta, het Amerikaanse bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram. De jongere die het bedrijf voor de rechter had gesleept, laat zijn aanklacht vallen. Minder dan een week voor het proces start. De jongen was naar de rechter gestapt omdat hij vindt dat de apps verslavend werken en de oorzaak zijn van zijn psychologische problemen. En op het EK skileren heeft Bart Swings nog goud gepakt op de 1000 meter. Hij reed ook nog met de Belgische aflossingsploeg en die eindigde als 3e. Het is overwegend bewolkt vandaag en er kan een buitje vallen bij 25 graden. Morgen herneemt de zomer met veel zon en warmere maxima.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Zeebrugge heeft de stad Brugge een verkavelingsvergunning afgeleverd voor het grote woonproject op de site van de oude vismijn. Ontwikkelaar Seafront Development mag er 9 woontorens bouwen. Goed voor 350 appartementen, commerciële ruimtes en een ondergrondse parking. De vergunning kwam er niet zonder protest. Tijdens 2 openbare onderzoeken werden 22 bezwaarschriften ingediend. Het opvallendste bezwaar kwam van Defensie, dat vreest voor inkijk in de marinebasis en mogelijk dode hoeken voor drone-detectie door de torens die tot 52 meter hoog mogen worden. De stad kon de vergunning niet weigeren op basis van die bezorgdheden, maar verplicht de ontwikkelaar wel tot een visuele impactstudie. Defensie kan zich in die oplossing vinden en zal geen beroep indienen. Andere bezwaarindieners kunnen dat wel nog doen. Goed nieuws voor de zwemmers in Brugge. Vanaf donderdag 23 juli kan er weer gezwommen worden aan het Sasplein. De openwaterzone was sinds 1 juli gesloten door de groei van blauwalgen. De kwaliteit van het water zou nu weer oké zijn. Het burgemeestersbesluit voor de tijdelijke sluiting werd opgeheven. Extra beluchters moeten ervoor zorgen dat de zone langer open kan blijven. Tot nu toe was de nieuwe zwemzone in de Brugse binnenstad amper een paar dagen geopend. Nu is het de bedoeling om er te kunnen zwemmen tot 28 augustus. Op Tomorrowland wacht deze zomer voor 720 uitverkorenen een ervaring die de rest van het festival nooit te zien krijgt. Goochelaar en mentalist Armand uit De Zele verzorgt opnieuw 18 exclusieve shows op een geheime locatie van het festival. In kleine groepen worden bezoekers door 3 mysterieuze kamers geleid, waar ze worden ondergedompeld in de verhalenwereld van Tomorrowland. Dit jaar staat de mythische arend Amare centraal. In de laatste kamer volgt het hoogtepunt, een magische performance waarin Armand magie, mentalisme en storytelling samenbrengt. Je kunt alles voorbereiden, maar uiteindelijk moet je het publiek aanvoelen, zegt hij. Het internationale publiek maakt dat extra spannend, maar volgens Armand heeft magie geen vertaler nodig. Voor een YouTube-reportage over de legendarische hit Seven Nation Army van The White Stripes is de Amerikaanse zender ESPN op bezoek geweest bij Club Brugge. Het is een traditie die sinds 2003 in ere wordt gehouden bij een thuisdoelpunt van Club Brugge. Seven Nation Army van The White Stripes giert door de boksen terwijl het hele stadion de 7 iconische noten meeschreeuwt. Na een doelpunt in de slotminuten van de onwaarschijnlijke zege tegen AC Milan begonnen de blauw-zwarte fans het lied spontaan te zingen. Nadien nam ook AS Roma het over van Club Brugge, waarna de nationale ploeg van Italië hetzelfde deed. Op die manier werd het een klassieker in de sportwereld, die ook op het afgelopen WK regelmatig gezongen werd. Voor de opnames van de ESPN-reportage vlogen de makers

0: Op beelden die gedeeld werden is te zien hoe blij de zanger daarmee was. En tot slot nog wat horecanieuws. In Brugge heeft café Terrasje, het gezellige hoekcafé op Lange Rij en Genthof, nieuwe uitbaters. Veronique Carlier wordt het gezicht van de zaak, gesteund door Ophélie Ketels, die vooral achter de schermen meewerkt. Het duo gaf het café een volledige opfrisbeurt, met nieuwe verf, een nieuwe vloer en vernieuwde plafonds. Terrasje blijft inzetten op zijn charmante terrasje en een eenvoudige maar aantrekkelijke kaart. Bezoekers kunnen er terecht voor een ruim aanbod bieren, waaronder Sint Bernardus van het Vat, wijnen en barbites zoals kaas, olijven, pizza en ribbetjes. Allemaal uit het vuistje. Het café is gesloten op woensdag. Op donderdag opent Terrasje van 16 tot 22 uur. De andere dagen van 12 tot 22 uur.
1: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen. Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
2: Een echte vent.
1: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
3: 09-233-7788.
1: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.

Het is inderdaad alweer donderdag. Kijk eens aan, de VBRO Zomerradio draait op volle toeren. En je weet, daar beginnen we als morgens vroeg mee in deze eigenste VBRO ontbijtshow. Tussen nu en straks 9 uur. Ontbijtradio, ik ben Frederik Thomas. En de redactie zorgt voor 2 keer per uur morgennieuws. Weerman Geert Nasens vanuit zijn weerstation. Uiteraard voor de update van het weerbericht. Kort en bondig en uiteraard ook iets uitgebreider.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

0: Ebero Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relaxzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: We krijgen vandaag een beetje een doorslagje van gisteren. Opnieuw redelijk wat wolken om de dag te starten. Zelfs met ook weer hier en daar een heel licht buitje. Stelt amper iets voor, maar het valt wel hier en daar een heel licht buitje. Een neerslag zit daar amper op en meetbaar is het al helemaal niet. Maar er kan wel eventjes wat gemiezer zijn hier en daar. Dat lost dan geleidelijk aan op. En vanmiddag krijgen we dan stilaan weer meer en bredere opklaringen die vanaf de kust gaan binnenkomen. Daarbij kan vooral later in de middag die opklaring wat breder gaan uitvallen. Met ook dit keer een afnemende wind. Die wind zit in de noordelijke hoek. Waait aanvankelijk nog matig, maar zal in de loop van de dag kracht afnemen. En daarbij krijgen we dan maxima vanmiddag van ergens rond een 19 graden aan zee. Dat is vergelijkbaar met gisteren. Landinwaarts kunnen die maxima oplopen naar waarden rond of vooraan de 20 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: jou oprecht.
1: Luister digitaal via brugseradio.be, radioplayer.be of onze app.
2: De Vlaamse regering heeft een daling gesloten met de uitbater van de regionale luchthavens van Deurne en Oostende. Dat blijkt uit een geheim document dat de Standaard kon inkijken. Beide partijen laten achterstallige betalingen vallen. Vlaanderen betaalt renovaties in Deurne en de twee luchthavens krijgen al zeker tot 2039 subsidies. De daling is afgesloten net voor de beslissing vorige week om minder subsidies te voorzien voor die regionale luchthavens. De brandweer heeft meerdere gemeenten rond de Spaanse hoofdstad Madrid geëvacueerd voor natuurbranden. In het zuidwesten is gisteren een nieuwe brand uitgebroken. De Spaanse Guardia Civil haalde iedereen uit zijn huis. Eén gemeente is in lockdown. Aan de inwoners daar is gevraagd om voorlopig binnen te blijven met gesloten deuren en ramen. Er zijn ook waarschuwingen uitgestuurd naar alle mobiele telefoons in de regio. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht zijn twee mensen omgekomen. Het was al voor de 12e nacht op rij onrustig. Iran heeft tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen en er zijn ook 3 olietankers aangevallen in de straat van Hormuz. Op een van die schepen was er een explosie. En Houthi-rebellen uit Jemen hebben 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee aangevallen. De rebellen blokkeren alle Saoedische schepen als steun aan Iran. De aangevallen schepen hadden die blokkade geschonden. Er komt toch geen nieuw proces tegen Meta, het Amerikaanse bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram. De jongere die het bedrijf voor de rechter had gesleept, laat zijn aanklacht vallen. Minder dan een week voor het proces start. De jongen was naar de rechter gestapt omdat hij vindt dat de apps verslavend werken en de oorzaak zijn van zijn psychologische problemen. En op het EK skileren heeft Bart Swings nog goud gepakt voor de 1000 meter. Hij reed ook nog met de Belgische aflossingsploeg en die eindigde als 3e. Het is overwegend bewolkt vandaag en er kan een buitje vallen bij 25 graden. Morgen herneemt de zomer met veel zon en warmere maxima.
3: De Brugse Kappen.

0: Onze Brugse kappen van deze week. Luca Pinza en Pia Dina. Ofte een project van Didier de Ruiter en Niels de Jong. Helemaal verslingerd op die zalige Italo-disco van toentertijd. Die vintage Italo-disco jaren 80, zeg maar. Deze week helemaal centraal bij ons. Dit project als onze Brugse kappen.
1: Goedemorgen! De VBRO Ontbijtshow.

Vandaag zitten we een beetje in hetzelfde schuitje als gisteren. We beginnen de dag met wat meer wolken. Hier en daar valt daar zelfs een heel klein beetje gemiezer uit. Het is allemaal weinig, bereikt amper de grond en de grond wordt amper nat. Maar er kan wel hier en daar een licht buitje opduiken. Uiteindelijk wordt het dan droog en vanmiddag komen er opklaringen. De meeste en de breedste aan de kust. Geleidelijk aan breiden die zich uit. En uiteindelijk gaan we ook landinwaarts tegen de avond met meer opklaringen te maken krijgen. Temperaturen lopen op naar een graad of 19 aan zee. Landinwaarts kan dat rond of vooraan de 20 graden worden. Met een matige noordelijke wind erbij die afneemt in de loop van de dag. Tegen vanavond wordt het rustig, de wind verdwijnt. En vanavond en vannacht krijgen we dan wolken en opklaringen. En minima ergens rond een graad of 13 tegen de ochtend. Morgen wordt dan een zomerse dag. Temperatuur loopt fors op. Een hoge drukgebied komt zich weer in onze buurt nestelen. En we halen maxima van 25 graden met veel zon. Mogelijk een beetje moeilijke start, maar dat verdwijnt snel. En ook zaterdag hoogzomers maxima 27 graden met dan ook heel veel zon erbij. Zondag wordt een wat mindere dag. Dan trekt er een storing door. Maar dat scenario, dat ligt niet vast. Het wordt trouwens ook steeds minder. Elke run toont minder neerslag. Tegen dat het zondag is, schiet er mogelijk niks meer van over. Met andere woorden, die droogte gaat gewoon door. Ook al valt er trouwens zondag wat, want volgende week wordt het opnieuw droog. Maandag nog wat aarzelend startend. Maar later in de week opnieuw hoogzomers met fors oplopende temperaturen. En diverse modellen tonen zelfs alweer een volgende hitgolf in de loop van komende week.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: De Vlaamse regering heeft een daling gesloten met de uitbater van de regionale luchthavens van Deurne en Oostende. Dat blijkt uit een geheim document dat de Standaard kon inkijken. Beide partijen laten achterstallige betalingen vallen. Vlaanderen betaalt renovaties in Deurne en de twee luchthavens krijgen al zeker tot 2039 subsidies. De dating is afgesloten net voor de beslissing vorige week om minder subsidies te voorzien voor die regionale luchthavens. De brandweer heeft meerdere gemeenten rond de Spaanse hoofdstad Madrid geëvacueerd voor natuurbranden. In het zuidwesten is gisteren een nieuwe brand uitgebroken. De Spaanse Guardia Civil haalde iedereen uit zijn huis. Een gemeente is in lockdown. Aan de inwoners daar is gevraagd om voorlopig binnen te blijven met gesloten deuren en ramen. Er zijn ook waarschuwingen uitgestuurd naar alle mobiele telefoons in de regio. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht zijn twee mensen omgekomen. Het was al voor de 12e nacht op rij onrustig. Iran heeft tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen en er zijn ook 3 olietankers aangevallen in de straat van Hormuz. Op een van die schepen was er een explosie. En Houthi-rebellen uit Jemen hebben 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee aangevallen. De rebellen blokkeren alle Saoedische schepen als steun aan Iran. De aangevallen schepen hadden die blokkade geschonden. Er komt toch geen nieuw proces tegen Meta, het Amerikaanse bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram. De jongere die het bedrijf voor de rechter had gesleept, laat zijn aanklacht vallen. Minder dan een week voor het proces start. De jongen was naar de rechter gestapt omdat hij vindt dat de apps verslavend werken en de oorzaak zijn van zijn psychologische problemen. En op het EK skileren heeft Bart Swings nog goud gepakt voor de 1000 meter. Hij reed ook nog met de Belgische aflossingsploeg en die eindigde als 3e. Het is overwegend bewolkt vandaag en er kan een buitje vallen bij 25 graden. Morgen herneemt de zomer met veel zon en warmere maxima.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Zeebrugge heeft de stad Brugge een verkavelingsvergunning afgeleverd voor het grote woonproject op de site van de oude vismijn. Ontwikkelaar Seafront Development mag er 9 woontorens bouwen, goed voor 350 appartementen, commerciële ruimtes en een ondergrondse parking. De vergunning kwam er niet zonder protest. Tijdens 2 openbare onderzoeken werden 22 bezwaarschriften ingediend. Het opvallendste bezwaar kwam van Defensie, dat vreest voor inkijk in de marinebasis en mogelijk dode hoeken voor drone-detectie door de torens die tot 52 meter hoog mogen worden. De stad kon de vergunning niet weigeren op basis van die bezorgdheden, maar verplicht de ontwikkelaar wel tot een visuele impactstudie. Defensie kan zich in die oplossing vinden en zal geen beroep indienen. Andere bezwaarindieners kunnen dat wel nog doen. Goed nieuws voor de zwemmers in Brugge. Vanaf donderdag 23 juli kan er weer gezwommen worden aan het Sasplein. De openwaterzone was sinds 1 juli gesloten door de groei van blauwalgen. De kwaliteit van het water zou nu weer oké zijn. Het burgemeestersbesluit voor de tijdelijke sluiting werd opgeheven. Extra beluchters moeten ervoor zorgen dat de zone langer open kan blijven. Tot nu toe was de nieuwe zwemzone in de Brugse binnenstad amper een paar dagen geopend. Nu is het de bedoeling om er te kunnen zwemmen tot 28 augustus. Op Tomorrowland wacht deze zomer voor 720 uitverkorenen een ervaring die de rest van het festival nooit te zien krijgt. Goochelaar en mentalist Armand uit Dutzele verzorgt opnieuw 18 exclusieve shows op een geheime locatie van het festival. In kleine groepen worden bezoekers door 3 mysterieuze kamers geleid, waar ze worden ondergedompeld in de verhalenwereld van Tomorrowland. Dit jaar staat de mythische arend Amare centraal. In de laatste kamer volgt het hoogtepunt, een magische performance waarin Armand magie, mentalisme en storytelling samenbrengt. Je kunt alles voorbereiden, maar uiteindelijk moet je het publiek aanvoelen, zegt hij. Het internationale publiek maakt dat extra spannend, maar volgens Armand heeft magie geen vertaler nodig. Voor een YouTube-reportage over de legendarische hit Seven Nation Army van The White Stripes is de Amerikaanse zender ESPN op bezoek geweest bij Club Brugge. Het is een traditie

0: waarschijnlijke zege tegen AC Milan begonnen de blauw-zwarte fans het lied spontaan te zingen. Nadien nam ook AS Roma het over van Club Brugge, waarna de nationale ploeg van Italië hetzelfde deed. Op die manier werd het een klassieker in de sportwereld, die ook op het afgelopen WK regelmatig gezongen werd. Voor de opnames van de ESPN-reportage vlogen de makers van New York naar Brugge om met fans te spreken en zo het verhaal te vertellen. Club Brugge bezorgde Jack White nadien een truitje. Op beelden die gedeeld werden is te zien hoe blij de zanger daarmee was. En tot slot nog wat horecanieuws. In Brugge heeft café Terrasje, het gezellige hoekcafé op Lange Rij en Genthof, nieuwe uitbaters. Véronique Carlier wordt het gezicht van de zaak, gesteund door Ophélie Ketels, die vooral achter de schermen meewerkt. Het duo gaf het café een volledige opfrisbeurt, met nieuwe verf, een nieuwe vloer en vernieuwde plafonds. Terrasje blijft inzetten op zijn charmante terrasje en een eenvoudige maar aantrekkelijke kaart. Bezoekers kunnen er terecht voor een ruim aanbod bieren, waaronder Sint-Bernardus van het Vat, wijnen en barbites zoals kaas, olijven, pizza en ribbetjes. Allemaal uit het vuistje. Het café is gesloten op woensdag. Op donderdag opent Terrasje van 16 tot 22 uur. De andere dagen van 12 tot 22 uur.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.

Deel 2 van deze donderdagse VBRO ontbijtshow. En daarnet hadden we het nieuws van achten. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO nieuwsdienst op deze donderdag. Weerman Geert Nasens, die is ook paraat. Je hoort hem kort en bondig nog voor het nieuws op het halve uur en dan straks omstreeks 9:15 met zijn ochtendweerbabbel. Goedemorgen, ik ben Frederik Thomas.

0: Zaterdagnamiddag van 2 tot 5 bij VBRO 2.
1: De Brugse Top 40.
0: De hits van dit ogenblik in Brugge en omstreken.
2: De Brugse Top 40.
3: VBRO 2. Na, na, na, na.
4: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
5: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
6: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
7: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
6: Philippe Dazen.
8: Ik

0: Och Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
4: De trein naar het geluk.
0: Met ook van de partij Michael Heaven. Mike Delano en Andrei Lugovski. Inschrijvingen voor deze matinee-show op

0: vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vandaag een beetje een doorslagje van gisteren. Opnieuw redelijk wat wolken om de dag te starten. Zelfs met ook weer hier en daar een heel licht buitje. Stelt amper iets voor, maar het valt wel hier en daar een heel licht buitje. Een neerslag zit daar amper op en meetbaar is het al helemaal niet. Maar er kan wel eventjes wat gemiezer zijn hier en daar. Dat lost dan geleidelijk aan op. En vanmiddag krijgen we dan stilaan weer meer en bredere opklaringen die vanaf de kust gaan binnenkomen. Daarbij kan vooral later in de middag die opklaring wat breder gaan uitvallen. Met ook dit keer een afnemende wind. Die wind zit in de noordelijke hoek. Waait aanvankelijk nog matig, maar zal in de loop van de dag kracht afnemen. En daarbij krijgen we dan maxima vanmiddag van ergens rond een 19 graden aan zee. Dat is vergelijkbaar met gisteren. Landinwaarts kunnen die maxima oplopen naar waarden rond of vooraan de 20 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Vlaamse regering heeft een daling gesloten met de uitbater van de regionale luchthavens van Deurne en Oostende. Dat blijkt uit een geheim document dat de Standaard kon inkijken. Beide partijen laten achterstallige betalingen vallen. Vlaanderen betaalt renovaties in Deurne en de twee luchthavens krijgen al zeker tot 2039 subsidies. De dating is afgesloten net voor de beslissing vorige week om minder subsidies te voorzien voor die regionale luchthavens. De brandweer heeft meerdere gemeenten rond de Spaanse hoofdstad Madrid geëvacueerd voor natuurbranden. In het zuidwesten is gisteren een nieuwe brand uitgebroken. De Spaanse Guardia Civil haalde iedereen uit zijn huis. Een gemeente is in lockdown. Aan de inwoners daar is gevraagd om voorlopig binnen te blijven met gesloten deuren en ramen. Er zijn ook waarschuwingen uitgestuurd naar alle mobiele telefoons in de regio. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht zijn twee mensen omgekomen. Het was al voor de 12e nacht op rij onrustig. Iran heeft tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen en er zijn ook 3 olietankers aangevallen in de straat van Hormuz. Op een van die schepen was er een explosie. En Houthi-rebellen uit Jemen hebben 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee aangevallen. De rebellen blokkeren alle Saoedische schepen als steun aan Iran. De aangevallen schepen hadden die blokkade geschonden. Er komt toch geen nieuw proces tegen Meta, het Amerikaanse bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram. De jongere die het bedrijf voor de rechter had gesleept, laat zijn aanklacht vallen. Minder dan een week voor het proces start. De jongen was naar de rechter gestapt omdat hij vindt dat de apps verslavend werken en de oorzaak zijn van zijn psychologische problemen. En op het EK skileren heeft Bart Swings nog goud gepakt op de 1000 meter. Hij reed ook nog met de Belgische aflossingsploeg en die eindigde als 3e. Het is overwegend bewolkt vandaag en er kan een buitje vallen bij 25 graden. Morgen herneemt de zomer met veel zon en warmere maxima.

Vandaag zitten we een beetje in hetzelfde schuitje als gisteren. We beginnen de dag met wat meer wolken. Hier en daar valt daar zelfs een heel klein beetje gemiezer uit. Het is allemaal weinig, bereikt amper de grond en de grond wordt amper nat. Maar er kan wel hier en daar een licht buitje opduiken. Uiteindelijk wordt het dan droog en vanmiddag komen er opklaringen. De meeste en de breedste aan de kust. Geleidelijk aan breiden die zich uit. En uiteindelijk gaan we ook landinwaarts tegen de avond met meer opklaringen te maken krijgen. Temperaturen lopen op naar een graad of 19 aan zee. Landinwaarts kan dat rond of vooraan de 20 graden worden. Met een matige noordelijke wind erbij die afneemt in de loop van de dag. Tegen vanavond wordt het rustig, de wind verdwijnt. En vanavond en vannacht krijgen we dan wolken en opklaringen. En minima ergens rond een graad of 13 tegen de ochtend. Morgen wordt dan een zomerse dag. Temperatuur loopt fors op en hoge drukgebied komt zich weer in onze buurt nestelen en we halen maxima van 25 graden met veel zon. Mogelijk een beetje moeilijke start, maar dat verdwijnt snel. En ook zaterdag hoogzomers, maxima 27 graden met dan ook heel veel zon erbij. Zondag wordt een wat mindere dag. Dan trekt er een storing door. Maar dat scenario, dat ligt niet vast. Het wordt trouwens ook steeds minder. Elke run toont minder neerslag. Tegen dat het zondag is, schiet er mogelijk niks meer van over. Met andere woorden, die droogte gaat gewoon door. Ook al valt er trouwens zondag wat, want volgende week wordt het opnieuw droog. Maandag nog wat aarzelend, startend. Maar later in de week opnieuw hoogzomers met fors oplopende temperaturen. En diverse modellen tonen zelfs alweer een volgende hittegolf in de loop van komende week.

0: Ja, lang niet meer groen achter de oren. Eddy Govert, gewassen door zowat alle watertjes in de Vlaamse showbusiness. Deze ras-echte bruggeling met een liedje in zijn moedertaal als streekgenoot, als regioartiest. Helemaal op het eind van onze donderdagse VBRO ontbijtshow. We hebben straks 3 uur lang muziek bij Stai Werkt voor al die aan het klussen gaat, voor al die toch moet werken die niet met vakantie is. En ook voor de vakantiegangers, zij die genieten van vrijaf en dolce far niente, zeg maar. Heel erg zomerse muziekjes.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Zowat 200.000 mensen in ons land hebben vorig jaar hun belastingaangifte niet ingediend. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Bon. In totaal gaat het om zo'n 2,5% van alle belastingplichtigen. Experts wijzen onder meer op een gebrek aan fiscale kennis. Wie zijn aangifte niet indient, krijgt een belastingverhoging. Bij een eerste overtreding bedraagt die 10%. Bij een volgende stijgt die naar 20%. Bijna de helft van de leidinggevenden gebruikt AI zonder dat de werkgever daarvan op de hoogte is. Dat toont de Europese digitale barometer aan. Bijna 1 op de 5 gebruikt zelfs software die niet door het bedrijf is goedgekeurd. Dat houdt risico's in voor de veiligheid van bedrijfsgegevens. Experts geven bedrijven daarom de raad om de toegang tot artificiële intelligentie beter te beveiligen. In de provincie Henegouwen is een jonge man uit het Antwerpse gisteravond zwaargewond geraakt. Hij sprong van een rotswand in het water van een oude steengroeve, maar werd verrast door het ondiepe water. Een gespecialiseerd reddingsteam bevrijdde hem. Daarna werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Op de plaats van het ongeval geldt een zwemverbod, maar veel mensen houden zich daar niet aan. In het zuidwesten van Frankrijk is gisteren een zware bosbrand uitgebroken in de buurt van Bordeaux. Zo'n 2000 hectare natuur is al in vlammen opgegaan. Meer dan 12.000 mensen moesten hun woning verlaten, onder wie toeristen van 6 campings. Het vuur is uitzonderlijk hevig en verspreidt zich bijzonder snel. Over de oorzaak is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump heeft een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. Het land krijgt de toestemming om kernenergie te ontwikkelen. Amerikaanse media vrezen wel dat Saoedi-Arabië daardoor op termijn ook kernwapens zou kunnen maken. En dat is verboden. Volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het vlak van nucleaire veiligheid. We krijgen een vrij zonnige dag met maxima tot 24 graden. Dat blijft ook morgen en zaterdag zo. Morgen halen we 26 graden. Zaterdag komen daar nog 3 graden bij. Zondag mogen we buien verwachten.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

0: VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak
1: 0471 82 52 62 050 78 83 33
0: of info@vbro.be. Altijd schone muziek.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Nieuw van Freek van

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooy.com.

0: freekvanrooij.com.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: De Brugse Radio.

In Zeebrugge heeft de stad Brugge een verkavelingsvergunning afgeleverd voor het grote woonproject op de site van de oude vismijn. Ontwikkelaar Seafront Development mag er 9 woontorens bouwen. Goed voor 350 appartementen, commerciële ruimtes en een ondergrondse parking. De vergunning kwam er niet zonder protest. Tijdens 2 openbare onderzoeken werden 22 bezwaarschriften ingediend. Het opvallendste bezwaar kwam van Defensie, dat vreest voor inkijk in de marinebasis en mogelijk dode hoeken voor drone-detectie door de torens die tot 52 meter hoog mogen worden. De stad kon de vergunning niet weigeren op basis van die bezorgdheden, maar verplicht de ontwikkelaar wel tot een visuele impactstudie. Defensie kan zich in die oplossing vinden en zal geen beroep indienen. Andere bezwaarindieners kunnen dat wel nog doen. Goed nieuws voor de zwemmers in Brugge. Vanaf donderdag 23 juli kan er weer gezwommen worden aan het Sasplein. De openwaterzone was sinds 1 juli gesloten door de groei van blauwalgen. De kwaliteit van het water zou nu weer oké zijn. Het burgemeestersbesluit voor de tijdelijke sluiting werd opgeheven. Extra beluchters moeten ervoor zorgen dat de zone langer open kan blijven. Tot nu toe was de nieuwe zwemzone in de Brugse binnenstad amper een paar dagen geopend. Nu is het de bedoeling om er te kunnen zwemmen tot 28 augustus. Op Tomorrowland wacht deze zomer voor 720 uitverkorenen een ervaring die de rest van het festival nooit te zien krijgt. Goochelaar en mentalist Armand uit Dutzele verzorgt opnieuw 18 exclusieve shows op een geheime locatie van het festival. In kleine groepen worden bezoekers door 3 mysterieuze kamers geleid, waar ze worden ondergedompeld in de verhalenwereld van Tomorrowland. Dit jaar staat de mythische arend Amare centraal. In de laatste kamer volgt het hoogtepunt, een magische performance waarin Armand magie, mentalisme en storytelling samenbrengt. Je kunt alles voorbereiden, maar uiteindelijk moet je het publiek aanvoelen, zegt hij. Het internationale publiek maakt dat extra spannend, maar volgens Armand heeft magie geen vertaler nodig. Voor een YouTube-reportage over de legendarische hit Seven Nation Army van The White Stripes is de Amerikaanse zender ESPN op bezoek geweest bij Club Brugge. Het is een traditie die sinds 2003 in ere wordt gehouden bij een thuisdoelpunt van Club Brugge. Seven Nation Army van The White Stripes giert door de boksen terwijl het hele stadion de 7 iconische noten meeschreeuwt. Na een doelpunt in de slotminuten van de onwaarschijnlijke zege tegen AC Milan begonnen de blauw-zwarte fans het lied spontaan te zingen. Nadien nam ook AS Roma het over van Club Brugge, waarna de nationale ploeg van Italië hetzelfde deed. Op die manier werd het een klassieker in de sportwereld, die ook op het afgelopen WK regelmatig gezongen werd. Voor de opnames van de ESPN-reportage vlogen de makers van New York naar Brugge om met fans te spreken en zo het verhaal te vertellen. Club Brugge bezorgde Jack White nadien een truitje. Op beelden die gedeeld werden is te zien hoe blij de zanger daarmee was. En tot slot nog wat horeca-nieuws. In Brugge heeft café Terrasje, het gezellige hoekcafé op Lange Rij en Genthof, nieuwe uitbaters. Veronique Carlier wordt het gezicht van de zaak, gesteund door Ophélie Ketels, die vooral achter de schermen meewerkt. Het duo gaf het café een volledige opfrisbeurt, met nieuwe verf, een nieuwe vloer en vernieuwde plafonds. Terrasje blijft inzetten op zijn charmante terrasje en een eenvoudige maar aantrekkelijke kaart. Bezoekers kunnen er terecht voor een ruim aanbod. Bieren, waaronder Sint-Bernardus van 't Vat, wijnen en barbites zoals kaas, olijven, pizza en ribbetjes. Allemaal uit het vuistje. Het café is gesloten op woensdag. Op donderdag opent Terrasje van 16 tot 22 uur. De andere dagen van 12 tot 22 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Zowat 200.000 mensen in ons land hebben vorig jaar hun belastingaangifte niet ingediend. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Bon. In totaal gaat het om zo'n 2,5% van alle belastingplichtigen. Experts wijzen onder meer op een gebrek aan fiscale kennis. Wie zijn aangifte niet indient, krijgt een belastingverhoging. Bij een eerste overtreding bedraagt die 10%. Bij een volgende stijgt die naar 20%. Bijna de helft van de leidinggevenden gebruikt AI zonder dat de werkgever daarvan op de hoogte is. Dat toont de Europese Digitale Barometer aan. Bijna 1 op de 5 gebruikt zelfs software die niet door het bedrijf is goedgekeurd. Dat houdt risico's in voor de veiligheid van bedrijfsgegevens. Experts geven bedrijven daarom de raad om de toegang tot artificiële intelligentie beter te beveiligen. In de provincie Henegouwen is een jonge man uit het Antwerpse gisteravond zwaargewond geraakt. Hij sprong van een rotswand in het water van een oude steengroeve, maar werd verrast door het ondiepe water. Een gespecialiseerd reddingsteam bevrijdde hem. Daarna werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Op de plaats van het ongeval geldt een zwemverbod, maar veel mensen houden zich daar niet aan. In het zuidwesten van Frankrijk is gisteren een zware bosbrand uitgebroken in de buurt van Bordeaux. Zo'n 2000 hectare natuur is al in vlammen opgegaan. Meer dan 12.000 mensen moesten hun woning verlaten, onder wie toeristen van 6 campings. Het vuur is uitzonderlijk hevig en verspreidt zich bijzonder snel. Over de oorzaak is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump heeft een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. Het land krijgt de toestemming om kernenergie te ontwikkelen. Amerikaanse media vrezen wel dat Saoedi-Arabië daardoor op termijn ook kernwapens zou kunnen maken. En dat is verboden. Volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het vlak van nucleaire veiligheid. We krijgen een vrij zonnige dag met maxima tot 24 graden. Dat blijft ook morgen en zaterdag zo. Morgen halen we 26 graden. Zaterdag komen daar nog 3 graden bij. Zondag mogen we buien verwachten.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de nacht van dinsdag op woensdag iets over 3:30 gebeurde een ongeval op het kruispunt van de Groene Herdersstraat en de Rumbeekse Steenweg in Roeselare. Een 17-jarige fietser werd er aangereden door een personenauto. De jonge fietser raakte bij het ongeval licht gewond en werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De 56-jarige Nederlander heeft gisterenochtend in Menen een vrouw bevrijd uit een brandende auto. De Nederlander was met zijn vrouw op weg naar Kortrijk op de A19 toen hij in Menen getuige was van een ongeval waarbij een auto tegen een vrachtwagen botste en uiteindelijk meters verder in de gracht belandde. Hij stopte meteen, sprintte naar het wrak en haalde de vrouw uit haar wagen. Volgens de brandweer heeft hij zo het leven van de vrouw gered. In de nacht van dinsdag op woensdag rond 1 uur is in Knokke-Heist een man van 46 uit Aardenburg in Nederland omgekomen bij een ernstig verkeersongeval. De man was onderweg met een bromfiets toen hij tegen een verkeersgeleider botste en viel. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. Hij overleed ter plaatse. Langs de Noordkaai in Kachtem bij Isegem gebeurde gisterenochtend een ongeval waarbij een bestuurder van een personenauto gewond raakte. Het ongeval gebeurde rond 4:30 's morgens net iets voor het kruispunt met de Noordkaai en de Lodewijk de Ratelaan. De bestuurder verloor om een onduidelijke reden de controle over zijn wagen en raakte daarbij een afsluiting van de weg en een verkeersbord.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het met de hoek van de partij, Michael Heaven. Mike Delano en André Lugowski. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@

Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op VBRO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Philippe Dazen.

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. Van 31 juli tot en met 4 augustus is er De Tzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo De Tzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van De Tzele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VBRO radioshow in een presentatie van VBRO's Eddy Govert. Gratis optredens van Ivan Verrelli.
5: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
3: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lockett. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
6: Want het is zomer, het is zomer in mijn straat.
3: Niet te missen dus, De Tzele Kermis 2026 op zondag 2 augustus.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: We krijgen vandaag een beetje een doorslagje van gisteren. Opnieuw redelijk wat wolken om de dag te starten. Zelfs met ook weer hier en daar een heel licht buitje. Stelt amper iets voor, maar het valt wel hier en daar een heel licht buitje. En neerslag zit daar amper op en meetbaar is het al helemaal niet. Maar er kan wel eventjes wat gemiezer zijn hier en daar. Dat lost dan geleidelijk aan op. En vanmiddag krijgen we dan stilaan weer meer en bredere opklaringen die vanaf de kust gaan binnenkomen. Daarbij kan vooral later in de middag die opklaring wat breder gaan uitvallen. Met ook dit keer een afnemende wind. Die wind zit in de noordelijke hoek. Waait aanvankelijk nog matig, maar zal in de loop van de dag kracht afnemen. En daarbij krijgen we dan maxima vanmiddag van ergens rond een 19 graden aan zee. Dat is vergelijkbaar met gisteren. Landinwaarts kunnen die maxima oplopen naar waarden rond of vooraan de 20 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
9: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

positiever zijn? Hè? Zeg eens, wat is er positief aan jou? Ik ben weg bij de ouders. Ik bedoel, ik ben alleen gaan wonen. Dat is toch een stap in het leven, hè? Toch? Dat is toch iets dat je moet... Ik woonde vroeger in de Pinte. En nu woon ik dus iets verder in Gent. Ik ga wel zeggen, dat is vermoeiend, alleen wonen. Dat is lastig. Want ik vroeger, als ik een vuil hemd had of zo... Ik smeet dat in de wasmand. En een paar dagen later verscheen dat. Gewassen en gestreken terug in de kast. Maar nu moet ik dus 5 kilometer fietsen om dat te gaan afgeven bij mijn ma. Dat is echt... Dat is mijn brug. Ik ben een zweter. Ik deel ook een appartement met een maat van mij. Dat is ook niet evident. Zo. 2 mannen onder 1 dak. Hè. Dat gaat wel. Je moet gewoon goede afspraken maken. Like op de oneven dagen doet hij een afwas. En op de even dagen houden we een lunchgarden. Nu heb ik tijdens de show veel mijn negatieve punten benadrukt. Veel mijn negatieve punten in de verf gezet. En dat is goed, want je moet dat ook kennen. Maar je moet altijd onthouden dat iedereen heeft ook positieve punten. Iedereen heeft talenten. Hè? En je moet daarvoor ervan uitkomen. Kom, roep jullie talenten, roep ze maar. En daarom zou ik willen eindigen met een van mijn talenten te geven. En dat talent is vooral gericht naar de dames in de zaal. Dames... Ik kan u dingen in bed doen voelen die je nog nooit gevoeld hebt. Kruimels.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Zowat 200.000 mensen in ons land hebben vorig jaar hun belastingaangifte niet ingediend. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Bon. In totaal gaat het om zo'n 2,5% van alle belastingplichtigen. Experts wijzen onder meer op een gebrek aan fiscale kennis. Wie zijn aangifte niet indient, krijgt een belastingverhoging. Bij een eerste overtreding bedraagt die 10%. Bij een volgende stijgt die naar 20%. Bijna de helft van de leidinggevenden gebruikt AI zonder dat de werkgever daarvan op de hoogte is. Dat toont de Europese Digitale Barometer aan. Bijna 1 op de 5 gebruikt zelfs software die niet door het bedrijf is goedgekeurd. Dat houdt risico's in voor de veiligheid van bedrijfsgegevens. Experts geven bedrijven daarom de raad om de toegang tot artificiële intelligentie beter te beveiligen. In de provincie Henegouwen is een jonge man uit het Antwerpse gisteravond zwaar gewond geraakt. Hij sprong van een rotswand in het water van een oude steengroeve, maar werd verrast door het ondiepe water. Een gespecialiseerd reddingsteam bevrijdde hem. Daarna werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Op de plaats van het ongeval geldt een zwemverbod, maar veel mensen houden zich daar niet aan. In het zuidwesten van Frankrijk is gisteren een zware bosbrand uitgebroken in de buurt van Bordeaux. Zo'n 2000 hectare natuur is al in vlammen opgegaan. Meer dan 12.000 mensen moesten hun woning verlaten, onder wie toeristen van 6 campings. Het vuur is uitzonderlijk hevig en verspreidt zich bijzonder snel. Over de oorzaak is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump heeft een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. Het land krijgt de toestemming om kernenergie te ontwikkelen. Amerikaanse media vrezen wel dat Saoedi-Arabië daardoor op termijn ook kernwapens zou kunnen maken. En dat is verboden. Volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het vlak van nucleaire veiligheid. We krijgen een vrij zonnige dag met maxima tot 24 graden. Dat blijft ook morgen en zaterdag zo. Morgen halen we 26 graden. Zaterdag komen daar nog 3 graden bij. Zondag mogen we buien verwachten.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar.
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu supersolden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO radioshow in een presentatie van VWRO's Eddy Govert. Gratis optredens van Ivan Verrelli.
6: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
5: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lokket.
1: Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam.
2: Ik wil een knoopje aan je blouse.
1: Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
7: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
1: Niet te missen dus, de Tweede Kermis 2026 op zondag 2 augustus. Altijd schone muziek.

Het is het liedje dat helemaal centraal staat deze week hier bij ons. In deze vakantieweek. Week 30 alweer van 2026. Luca Pinza en Pia Dina en Tutto Pico Bello. Je leest er alles over op onze website www.brugseradio.be.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
1: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Your Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En Skoene Merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Your Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
1: Nou waar.
0: Naar Your Fashion, hè?
1: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
2: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen.
4: Ik ben niet blij, met die een engel bewoorder van mij.
3: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show.
4: Manabombak is kapot.
3: Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
5: De echte vent.
3: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen. Op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
6: 09-233-7788.
3: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
7: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
8: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relaxzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
9: A presto da Mobili Consortio.
3: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
10: De trein naar het geluk.
3: Met ook van de partij Michael Heaven. Mike Delano en Andrei Lugovski. Inschrijvingen voor deze matinee.

0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Brugse Radio.

Zowat 200.000 mensen in ons land hebben vorig jaar hun belastingaangifte niet ingediend. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Bon. In totaal gaat het om zo'n 2,5% van alle belastingplichtigen. Experts wijzen onder meer op een gebrek aan fiscale kennis. Wie zijn aangifte niet indient, krijgt een belastingverhoging. Bij een eerste overtreding bedraagt die 10%. Bij een volgende stijgt die naar 20%. Bijna de helft van de leidinggevenden gebruikt AI zonder dat de werkgever daarvan op de hoogte is. Dat toont de Europese Digitale Barometer aan. Bijna 1 op de 5 gebruikt zelfs software die niet door het bedrijf is goedgekeurd. Dat houdt risico's in voor de veiligheid van bedrijfsgegevens. Experts geven bedrijven daarom de raad om de toegang tot artificiële intelligentie beter te beveiligen. In de provincie Henegouwen is een jonge man uit het Antwerpse gisteravond zwaar gewond geraakt. Hij sprong van een rotswand in het water van een oude steengroeve, maar werd verrast door het ondiepe water. Een gespecialiseerd reddingsteam bevrijdde hem. Daarna werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Op de plaats van het ongeval geldt een zwemverbod, maar veel mensen houden zich daar niet aan. In het zuidwesten van Frankrijk is gisteren een zware bosbrand uitgebroken in de buurt van Bordeaux. Zo'n 2000 hectare natuur is al in vlammen opgegaan. Meer dan 12.000 mensen moesten hun woning verlaten, onder wie toeristen van 6 campings. Het vuur is uitzonderlijk hevig en verspreidt zich bijzonder snel. Over de oorzaak is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump heeft een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. Het land krijgt de toestemming om kernenergie te ontwikkelen. Amerikaanse media vrezen wel dat Saoedi-Arabië daardoor op termijn ook kernwapens zou kunnen maken. En dat is verboden. Volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het vlak van nucleaire veiligheid. We krijgen een vrij zonnige dag met maxima tot 24 graden. Dat blijft ook morgen en zaterdag zo. Morgen halen we 26 graden. Zaterdag komen daar nog 3 graden bij. Zondag mogen we buien verwachten.

Dat is een liedje dat ze vorig jaar uitbrachten, die twee uit de Verre Westhoek. Nancy Neut en wederhelft Dirk Derdalen. Ze maken eigenlijk liedjes aan de lopende band, hebben ze me vorige zomer nog verteld. En dit opvallende liedje, Ankemo, dat hoorde je nog een keer in deze late voormiddag hier bij de Brugse Radio. Het is ook een soort levenswijsheid en een boodschap die ze op die manier meteen aan ons meegeven. Wij gaan naar de zomergroetjes van deze donderdag. Zometeen aan de andere kant van 12 uur met VBRO's Rudy Meins.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Oekraïnse aanvallen op Rusland hebben afgelopen nacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. Nog eens 8 anderen raakten gewond. Oekraïnse troepen namen onder meer doelwitten op het schiereiland de Krim onder vuur, dat door Rusland geannexeerd is. Ze bestookten ook olievoorzieningen en een belangrijk logistiek centrum. Rusland bombardeerde op zijn beurt de Oekraïnse havenstad Odessa. Daarbij zou militaire infrastructuur geraakt zijn, maar ook huizen, een kantoorgebouw en auto's. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische ambtgenoot Lavrov hebben intussen gepraat over de oorlog. Dat gebeurde in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is niet duidelijk wat de twee precies besproken hebben. In een Franse gemeente op zo'n 20 kilometer van Parijs zijn 12 kinderen teruggevonden in een auto van een illegale crash. Ze zijn tussen enkele maanden en 8 jaar oud. De kinderen zaten opeengepakt en vertoonden ernstige tekenen van uitdroging. De auto stond geparkeerd in een kelder die omgebouwd was tot garage. 2 begeleiders zijn opgepakt, onder wie de eigenares van het gebouw. Ze worden onder meer verdacht van zwartwerk en het opzettelijk in gevaar brengen van mensen. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 komt er 2 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,96 euro per liter. Diesel werd vandaag al duurder. Daarvoor betaal je nu maximaal al 2,23 euro per liter. Prinses Eleonor gaat in Nederland studeren. In september begint ze in Utrecht aan de Engelstalige opleiding Liberal Arts and Sciences. Prinses Eleonor is 18 en ronde in juni haar middelbare studies af aan de Internationale School in Brussel. Daar kreeg ze sinds het najaar van 2023 volledig in het Engels les. Haar bacheloropleiding in Utrecht duurt 3 jaar. Het is de eerste studie van de prinses in het buitenland. De zon zou er geleidelijk moeten doorkomen bij maxima rond 24 graden. Morgen krijgen we een vrij zonnige dag en kan het kwik klimmen tot 26 graden. En zaterdag halen we net geen 30 graden.
1: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met de hoek van de partij Michael Heaven. Mike Delano en Andrei Lugovski. Inschrijvingen voor deze matinee show.

0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
3: Naar dat huis in het zuiden, dat huis in de zon. Met zuiderse kruis.
0: Met ook Suzy Marel, Yves Reenaerts.
3: Jij wil vrij zijn, niet meer van mij zijn.
0: Jason Bradley, Peter

VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be. Altijd schone muziek.

Een nummer die we in 85 ook al draaiden bij VBRO. Want 45 jaar geleden begon het allemaal voor deze omroep. Paul Young, die zong nog eens Every Time You Go Away. En daarmee zijn de zomergroetjes geopend.

0: Iedereen heeft dan weer meegezongen. Onze tune van deze zomergoedjes tussen 12 en 1 uur. Heel fijn dat u dat doet. En wij gaan vanuit Studio 5 terug live tot 1 uur. Met uiteraard een gast in dit programma. En voor het voetlicht is dat vandaag Sergio. Ik kom vertellen over Ik ben de Sergio. En dat wordt ongetwijfeld een leuk en boeiend verhaal. Tussendoor muziek van onder meer Helene Fischer, Bandit en Connie van den Bos.
1: Zomergroetjes van de VBRO.
0: En dit is Mister Mister.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er De Tzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo De Tzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van De Tzele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VBRO radioshow in een presentatie van VBRO's Eddy Govert. Gratis optredens van Ivan Verrelli.
3: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
1: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lockett. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam.
3: Ik wil een knoopje aan je bloesje.
1: Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
3: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
1: Niet te missen dus, De Tzele Kermis 2026, op zondag 2 augustus.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanmiddag krijgen we wolken en opklaringen, waarbij er geleidelijk aan meer en bredere opklaringen gaan doorbreken naarmate de middag vordert. Vooral aan de kust kan het geleidelijk meer gaan opklaren. Landinwaarts duurt het wat langer, maar ook daar breekt geleidelijk de bewolking verder en verder. Maxima daarbij van rond een graad of 19 aan zee tot een 20, 1, 22 graden zelfs dieper landinwaarts. De wind die zit in een noordelijke hoek en in tegenstelling tot de vorige dagen zal die vandaag overdag geleidelijk in kracht afnemen. Dat heeft te maken met de komst van een hoge drukgebied, waardoor het rustiger wordt. Vanavond en vannacht meer en bredere opklaringen, vorming van wat nevel of mist en minima ergens rond een graad of 13 tegen de ochtend. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Oekraïense aanvallen op Rusland hebben afgelopen nacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. Nog eens 8 anderen raakten gewond. Oekraïense troepen namen onder meer doelwitten op het schiereiland de Krim onder vuur, dat door Rusland geannexeerd is. Ze bestookten ook olievoorzieningen en een belangrijk logistiek centrum. Rusland bombardeerde op zijn beurt de Oekraïense havenstad Odessa. Daarbij zou militaire infrastructuur geraakt zijn, maar ook huizen, een kantoorgebouw en auto's. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische ambtgenoot Lavrov hebben intussen gepraat over de oorlog. Dat gebeurde in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is niet duidelijk wat de twee precies besproken hebben. In een Franse gemeente op zo'n 20 kilometer van Parijs zijn 12 kinderen teruggevonden in een auto van een illegale crash. Ze zijn tussen enkele maanden en 8 jaar oud. De kinderen zaten opeengepakt en vertoonden ernstige tekenen van uitdroging. De auto stond geparkeerd in een kelder die omgebouwd was tot garage. 2 begeleiders zijn opgepakt, onder wie de eigenares van het gebouw. Ze worden onder meer verdacht van zwartwerk en het opzettelijk in gevaar brengen van mensen. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 komt er 2 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,96 euro per liter. Diesel werd vandaag al duurder. Daarvoor betaal je nu maximaal al 2,23 euro per liter. Prinses Eleonor gaat in Nederland studeren. In september begint ze in Utrecht aan de Engelstalige opleiding Liberal Arts and Sciences. Prinses Eleonor is 18 en ronde in juni haar middelbare studies af aan de Internationale School in Brussel. Daar kreeg ze sinds het najaar van 2023 volledig in het Engels les. Haar bacheloropleiding in Utrecht duurt 3 jaar. Het is de eerste studie van de prinses in het buitenland. De zon zou er geleidelijk moeten doorkomen bij maximaal rond 24 graden. Morgen krijgen we een vrij zonnige dag en kan het kwik klimmen tot 26 graden. En zaterdag halen we net geen 30 graden. Zomergroetjes met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Weinig artiesten uit Vlaanderen en Nederland zingen over hunzelf. Een zelfportret zou je het kunnen noemen. Hoe ziet de man eruit? Hoe is hij qua karakter? Dat bezong hij zelf in zijn eigen liedje. Ik ben de Sergio en Sergio is onze gast.
2: Ja, ik ben Sergio, hè?
3: En zo is het, hè?
2: Dat klopt.
3: Hoe lang al?
2: Hoe bedoelt u?
3: Leeftijd.
2: Ah. Wel, ik word dit jaar 52.
3: Ja.
2: Ja, van leeftijd, hè?
3: Ja.
2: Binnenin ben ik een pak jonger, hoor.
3: Is het, ja?
2: Ja. Ik kom soms tot de constatatie dat mijn eigen zoon, die 25 jaar is geworden,
3: ja,
2: mij soms de les moet komen spellen en niet omgekeerd. Hè?
3: Echt,
2: dat
3: waar?
2: Was met mijn vader niet het geval. Dat zijn zo de momenten dat ik dan ook wel van mezelf besef, daar is toch wel iets aan bij, hè?
3: Ja. Hoe oud voel je je dan eigenlijk?
2: Goh, ik weet dat niet.
3: Jaar of 35, zo?
2: Ja, er zijn zelfs momenten bij nog jonger, denk ik.
3: Echt,
2: soms heb ik eens goed om dingen te doen die dat was zelf niet thee. Als ik 16, 17 jaar was,
3: ja,
2: dan gaan we vandaag niet over uitrijden.
3: Nee. Maar goed, ik ben de Sergio. Dat is zo'n plaat waarvan ik 100% zeker ben als je dat zingt, dat de hele tent meezingt. Ze zijn allemaal Sergio dan.
2: Ja, natuurlijk. Wat ik dikwijls opmerk, dat is, en ik kan het zeggen zoals het is, als je in het Nederlandstalige genre blijft.
3: Mm. Hè?
2: Ik heb ook al vele mensen die naar mij komen kijken, ook voor mijn Engelstalig repertoire, ook van vroeger, Touch of Joy, of als ik Crooner begin te zingen, of al die toestanden. En
3: zing je dat trouwens nog ook bij?
2: Ja, ik doe altijd een mix van alles bij elk optreden. Ik kan van het levenslied gaan tot dance, tot rock, tot soul.
3: Ja.
2: Dat doe ik altijd.
3: Dan Give It Up?
2: Ja, dat nu net niet.
3: Oh ja, dat is een van mijn favorieten dan.
2: Dat zal volgend jaar terug opgeraapt worden. Want volgend jaar vier ik 30 jaar Sergio.
3: Ja,
2: ik heb mijn 30-jarige carrière, zal ik maar zeggen, volgend jaar dan nog nooit zoiets gedaan. Ik heb nooit die 1 jaar Sergio, of 5 jaar Sergio, of Sergio's kerstshow, of whatever. Ik heb dat nooit gedaan. Hè. Maar volgend jaar ga ik wel eens uitpakken. Hè. En dan ondervind ik toch wel... Er komen altijd mensen aan mij vragen, wat doe je nu eigenlijk de dag van vandaag? Die ook in de muziek zitten, hè? Die weten dat ik nog zing. Hè?
3: Ja.
2: Hè, niet tegenstaan dat ik toch al verschillende Nederlandstalige platen nu uitgebracht heb. En toch ook al veel opgetreden heb in ons Vlaanderenland enzovoort.
3: Mm.
2: En hoe komt dat eigenlijk? Omdat de Nederlandstalige muziek te weinig gesteund wordt op radio's zoals M&M, Q-Music en zo verder. Hè? Of af en toe de keer Clouseau of de Gers Pardouche. Hè? Of Parzoul. Wat is het? Hè?
3: Gers Pardouche.
2: Gers Pardouche, voilà. Ja.
3: Maar hier wel, hè?
2: Ja, maar hier wel. Hier wel.
3: West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen,
2: ja,
3: DAB+,
2: tuurlijk,
3: VBRO,
2: tuurlijk,
3: overal.
2: Tuurlijk.
3: Ja.
2: Maar goed, om dan over die Ik ben Sergio te hebben. Ik heb al ondervonden gehad dat een van de grote lijfliederen is geworden van de studenten.
3: Mm.
2: Ik heb dat mogen ondervinden in Kortrijk, in Leuven. En ik hoor het ook altijd vertellen. Hè.
3: Ja.
2: En ik zat verleden week, moest ik nog optreden voor de studenten van Kortrijk. En die kennen het allemaal van buiten. Hè.
3: Echt waar?
2: Dat is ongelooflijk.
3: Maar dat doet toch goed?
2: Ja, zeker. Ja? Zeker.
3: Geloof ik, hè?
2: Ja. Dus voilà. Maar het is ook een goed nummer. Het is,
3: Wie heeft het gemaakt eigenlijk?
2: De tekst is ook door de Bart, omdat de Bart mij het beste kent.
3: Ja.
2: Ik ken Bart nog langer als mijn vrouw. Ik ben al 33 jaar bij mijn vrouw, dus dat wil je dan niet zeggen. Hè?
3: Ja, absoluut,
2: ik heb als jonge gast nog niks met Bart samengezongen in cafeetjes en zo verder.
3: Ja?
2: Hè? En hij weet precies hoe dat ik in elkaar zit. Hè? Dus hij voelt me heel goed aan. Ik voel hem ook heel goed aan.
3: Ja,
2: het is geproduceerd door David Vervoort.
3: Mm-hmm.
2: Want al het wat gehoord is allemaal live dat erop staat. Het is ingespeeld in Berlijn in de studio.
3: Is dat zo?
2: Het is een beetje Baltisch, zal ik maar zeggen.
3: Ja.
2: Balkan. Hè? Balkan music. Ja, dat is toch altijd een verschil hoor. Als je zo het geluk mocht hebben om alles live op te nemen. Tegenover dat alles via de synthesizer gebeurt of whatever, of via andere apparaten.
3: Ja.
2: Ik hoor dat wel.
3: Mm.
2: Zeker met zo'n nummer. Ja. Hè, dan swingt dat nog beter. En bijvoorbeeld, laten we zeggen, neem nu het nummer van Billy Sommers, hè, Laat de zon in je hart.
3: Mm.
2: Hè. Stel dat die blazers zou uit de synthesizer komen. Het zou een heel ander nummer zijn.
3: Dat klopt, ja. Hè, maar ze zijn te prominent ook. Hè.
2: Ja, voilà. Ja. En je voet dat direct op. En dat swingt en dat gaat. En wat ik trouwens van de laatste decennia qua ambiance, het beste Nederlandstalig nummer, wie dat uitgeschreven is, dat is decennia.
3: Dat is, hè?
2: Ja, het is een nummer dat start en de mensen zijn direct in beweging, mensen zijn direct blij. Het was een geweldig schot in de roos.
3: Het is een beetje Paloma Blanca van de jaren 70.
2: Ja, zo mocht het stellen, inderdaad.
4: Als ik ooit mijn leven zou mogen overdoen, dan zou ik zonder twijfel krak hetzelfde doen. Ik hoef me niet te schamen, ik heb geen meter spijt.

weet het wel, ik zou een brave jongen kunnen zijn. En ik zou wat moeten letten op mijn longen en mijn lijn. Maar wie zal me nog herkennen?

Vandaag zitten we een beetje in hetzelfde schuitje als gisteren. Met wat meer wolken. Hier en daar valt daar zelfs een heel klein beetje gemiezer uit. Het is allemaal weinig. Uiteindelijk wordt het dan droog. En vanmiddag komen er opklaringen. De meeste en de breedste aan de kust. Geleidelijk aan breiden die zich uit. En uiteindelijk gaan we ook landinwaarts tegen de avond met meer opklaringen te maken krijgen. Temperaturen lopen op naar een graad of 19 aan zee. Landinwaarts kan dat rond of vooraan de 20 graden worden. Met een matige noordelijke wind erbij die afneemt in de loop van de dag. Tegen vanavond wordt het rustig, de wind verdwijnt. En vanavond en vannacht krijgen we dan wolken en opklaringen. En minima ergens rond een graad of 13 tegen de ochtend. Morgen wordt dan een zomerse dag. Temperatuur loopt fors op. Een hoge drukgebied komt zich weer in onze buurt nestelen. En we halen maxima van 25 graden met veel zon. Mogelijk een beetje moeilijke start, maar dat verdwijnt snel. En ook zaterdag hoogzomers maxima 27 graden met dan ook heel veel zon erbij. Zondag wordt een wat mindere dag. Dan trekt er een storing door. Maar dat scenario, dat ligt niet vast. Het wordt trouwens ook steeds minder. Elke run toont minder neerslag. Tegen dat het zondag is, schiet er mogelijk niks meer van over. Met andere woorden, die droogte gaat gewoon door. Ook al valt er trouwens zondag wat, want volgende week wordt het opnieuw droog. Maandag nog wat aarzelend startend. Maar later in de week opnieuw hoogzomers met fors oplopende temperaturen. En diverse modellen tonen zelfs alweer een volgende hittegolf in de loop van komende week.

Vrolijkheid Roef met K3. En oh ja, Lele. En daarmee is al bijna weer een eind gekomen aan deze donderdagse aflevering van de Zomergoedjes. Morgen vrijdag is Wendy van Wanten onze gasten. En komt ze vertellen over Ik zie je graag. Dat moet dus goed worden. Morgen tussen 12 en 1. Nieuwe Zomergoedjes. Blijf BVBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Oekraïnse aanvallen op Rusland hebben afgelopen nacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. Nog eens 8 anderen raakten gewond. Oekraïnse troepen namen onder meer doelwitten op het schiereiland de Krim onder vuur, dat door Rusland geannexeerd is. Ze bestookten ook olievoorzieningen en een belangrijk logistiek centrum. Rusland bombardeerde op zijn beurt de Oekraïnse havenstad Odessa. Daarbij zou militaire infrastructuur geraakt zijn, maar ook huizen, een kantoorgebouw en auto's. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische ambtgenoot Lavrov hebben intussen gepraat over de oorlog. Dat gebeurde in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is niet duidelijk wat de twee precies besproken hebben. In een Franse gemeente op zo'n 20 kilometer van Parijs zijn 12 kinderen teruggevonden in een auto van een illegale crash. Ze zijn tussen enkele maanden en 8 jaar oud. De kinderen zaten opeengepakt en vertoonden ernstige tekenen van uitdroging. De auto stond geparkeerd in een kelder die omgebouwd was tot garage. 2 begeleiders zijn opgepakt, onder wie de eigenares van het gebouw. Ze worden onder meer verdacht van zwartwerk en het opzettelijk in gevaar brengen van mensen. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 komt er 2 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,96 euro per liter. Diesel werd vandaag al duurder. Daarvoor betaal je nu maximaal al 2,23 euro per liter. Prinses Eleonore gaat in Nederland studeren. In september begint ze in Utrecht aan de Engelstalige opleiding Liberal Arts and Sciences. Prinses Eleonore is 18 en ronde in juni haar middelbare studies af aan de internationale school in Brussel. Daar kreeg ze sinds het najaar van 2023 volledig in het Engels les. Haar bacheloropleiding in Utrecht duurt 3 jaar. Het is de eerste studie van de prinses in het buitenland. De zon zou er geleidelijk moeten doorkomen bij maximaal rond 24 graden. Morgen krijgen we een vrij zonnige dag en kan het kwik klimmen tot 26 graden. En zaterdag halen we net geen 30 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philippe Dazen.
3: Ik geef

0: Ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Saverijzaal van Casino Blankenbergen.
3: Ik zit niet blij, met hier een enkel bewoorder van mij.
2: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show.
3: Mene boombak is kapot.
2: Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
4: Een echte vent.
3: Komen dan blauwe geschelpten.
2: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen. Op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
5: 09-233-7788.
2: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
1: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
6: A presto da Mobili Consortio.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
7: De trein naar het geluk.
2: Met ook van de partij Michael Heaven. Mike Delano en Andrei Lugovski. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info.

0: Kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Brugse Radio.

0: De Brugse Radio.
1: De beste muziek voor het Brugse Ommeland.
2: Yes. Appel, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

Oekraïense aanvallen op Rusland hebben afgelopen nacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. Nog eens 8 anderen raakten gewond. Oekraïense troepen namen onder meer doelwitten op het schiereiland de Krim onder vuur, dat door Rusland geannexeerd is. Ze bestookten ook olievoorzieningen en een belangrijk logistiek centrum. Rusland bombardeerde op zijn beurt de Oekraïense havenstad Odessa. Daarbij zou militaire infrastructuur geraakt zijn, maar ook huizen, een kantoorgebouw en auto's. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische ambtgenoot Lavrov hebben intussen gepraat over de oorlog. Dat gebeurde in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is niet duidelijk wat de twee precies besproken hebben. In een Franse gemeente op zo'n 20 kilometer van Parijs zijn 12 kinderen teruggevonden in een auto van een illegale crash. Ze zijn tussen enkele maanden en 8 jaar oud. De kinderen zaten opeengepakt en vertoonden ernstige tekenen van uitdroging. De auto stond geparkeerd in een kelder die omgebouwd was tot garage. 2 begeleiders zijn opgepakt, onder wie de eigenares van het gebouw. Ze worden onder meer verdacht van zwartwerk en het opzettelijk in gevaar brengen van mensen. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 komt er 2 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,96 euro per liter. Diesel werd vandaag al duurder. Daarvoor betaal je nu maximaal al 2,23 euro per liter. Prinses Eleonor gaat in Nederland studeren. In september begint ze in Utrecht aan de Engelstalige opleiding Liberal Arts and Sciences. Prinses Eleonor is 18 en ronde in juni haar middelbare studies af aan de Internationale School in Brussel. Daar kreeg ze sinds het najaar van 2023 volledig in het Engels les. Haar bacheloropleiding in Utrecht duurt 3 jaar. Het is de eerste studie van de prinses in het buitenland. De zon zou er geleidelijk moeten doorkomen bij maxima rond 24 graden. Morgen krijgen we een vrij zonnige dag en kan het kwik klimmen tot 26 graden. En zaterdag halen we net geen 30 graden.

Vandaag zitten we een beetje in hetzelfde schuitje als gisteren. Met wat meer wolken. Hier en daar valt daar zelfs een heel klein beetje gemiezer uit. Het is allemaal weinig. Uiteindelijk wordt het dan droog en vanmiddag komen er opklaringen. De meeste en de breedste aan de kust. Geleidelijk aan breiden die zich uit. En uiteindelijk gaan we ook landinwaarts tegen de avond met meer opklaringen te maken krijgen. Temperaturen lopen op naar een graad of 19 aan zee. Landinwaarts kan dat rond of vooraan de 20 graden worden. Met een matige noordelijke wind erbij die afneemt in de loop van de dag. Tegen vanavond wordt het rustig, de wind verdwijnt. En vanavond en vannacht krijgen we dan wolken en opklaringen. En minima ergens rond een graad of 13 tegen de ochtend. Morgen wordt dan een zomerse dag. Temperatuur loopt fors op. Een hoge drukgebied komt zich weer in onze buurt nestelen. En we halen maxima van 25 graden met veel zon. Mogelijk een beetje moeilijke start, maar dat verdwijnt snel. En ook zaterdag hoogzomers maxima 27 graden met dan ook heel veel zon erbij. Zondag wordt een wat mindere dag. Dan trekt er een storing door. Maar dat scenario, dat ligt niet vast. Het wordt trouwens ook steeds minder. Elke run toont minder neerslag. Tegen dat het zondag is, schiet er mogelijk niks meer van over. Met andere woorden, die droogte gaat gewoon door. Ook al valt er trouwens zondag wat, want volgende week wordt het opnieuw droog. Maandag nog wat aarzelend, startend. Maar later in de week opnieuw hoogzomers met fors oplopende temperaturen. En diverse modellen tonen zelfs alweer een volgende hittegolf in de loop van komende week.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Oekraïnse aanvallen op Rusland hebben afgelopen nacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. Nog eens 8 anderen raakten gewond. Oekraïnse troepen namen onder meer doelwitten op het schiereiland de Krim onder vuur, dat door Rusland geannexeerd is. Ze bestookten ook olievoorzieningen en een belangrijk logistiek centrum. Rusland bombardeerde op zijn beurt de Oekraïnse havenstad Odessa. Daarbij zou militaire infrastructuur geraakt zijn, maar ook huizen, een kantoorgebouw en auto's. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische ambtgenoot Lavrov hebben intussen gepraat over de oorlog. Dat gebeurde in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is niet duidelijk wat de twee precies besproken hebben. In een Franse gemeente op zo'n 20 kilometer van Parijs zijn 12 kinderen teruggevonden in een auto van een illegale crèche. Ze zijn tussen enkele maanden en 8 jaar oud. De kinderen zaten opeengepakt en vertoonden ernstige tekenen van uitdroging. De auto stond geparkeerd in een kelder die omgebouwd was tot garage. 2 begeleiders zijn opgepakt, onder wie de eigenares van het gebouw. Ze worden onder meer verdacht van zwartwerk en het opzettelijk in gevaar brengen van mensen. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 komt er 2 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,96 euro per liter. Diesel werd vandaag al duurder. Daarvoor betaal je nu maximaal al 2,23 euro per liter. Prinses Eleonor gaat in Nederland studeren. In september begint ze in Utrecht aan de Engelstalige opleiding Liberal Arts and Sciences. Prinses Eleonor is 18 en ronde in juni haar middelbare studies af aan de internationale school in Brussel. Daar kreeg ze sinds het najaar van 2023 volledig in het Engels les. Haar bacheloropleiding in Utrecht duurt 3 jaar. Het is de eerste studie van de prinses in het buitenland. De zon zou er geleidelijk moeten doorkomen bij maximaal rond 24 graden. Morgen krijgen we een vrij zonnige dag en kan het kwik klimmen tot 26 graden. En zaterdag halen we net geen 30 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
2: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Your Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En Skoene Merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Your Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Naar Your Fashion, hè?
2: Verzicht op de baan, hé, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt al weg.
5: Nieuw van Freek van

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk. Als muzikant stel ik niks voor, als zanger nog veel minder. Maar naast mij zit iemand die beide goed kan, die enerzijds als zanger het een en het ander heeft bereikt in zijn leven en daarnaast ook als muzikant met zijn trekzak van hier naar daar trok en nog veel meer. Het woordje trekzak is op de meest vriendelijke manier gezegd hoor, Eddy. Echt, je hoeft je daar totaal geen zorgen over te maken.
4: Het zij je verheven.
3: Dankjewel. Nu, we hebben een muzette gekozen deze keer.
4: Een liedje wat ik ook zelf geschreven had in de tijd. Complex, muzet. Pas op, verdenk me er niet van dat ik zware complexen had of zo. Ja, er is ook in de studio mee gelachen geworden. De muzikanten moesten het spelen. En toen ze de titel zagen, zeiden ze... Tja, zit jij met complexen misschien? Nee, dus. Totaal geen complexen. Maar het was een leuk liedje, een leuk walsje, een muzetje. En we moesten natuurlijk, ik maakte wel opnames onder de naam Eduardo, ook Le Grand Julot. Maar voor dat soort muziek, de typische muzetjes, kozen we toch voor een uitgevonden naam. We moesten een andere naam erop plakken feitelijk. En ik zeg verdorie, ja, ik ken daar een stad in Frankrijk en die heet Narbonne. Ik zeg, ja, dat waren wel een hoe naam feitelijk voor een persoon, dat die Narbonne heet. Hè. En wat is er nu Franser dan Julien? Voilà, Julien. En Julien Narbonne was geboren. Voilà.
3: Ja, moet eerlijk wel zeggen, ik ken het volledige oeuvre van Le Grand Julot van buiten. Het lijkt heel erg hard op een opname van Le Grand Julot.
4: eigenlijk is het Le Grand Julot, hè. Nog meer, het is zo. Maar ja, de verpakking moest een andere naam krijgen. Dat heb je ook met de wafels, hè. Je had Suzy wafels, maar ze kwamen ook... Dat waren net dezelfde wafels, maar ze kwamen uit onder de naam het Boerenneke. Ik herinner me dat nog, in de tijd van

0: Van Tak. Ik zeg maar, allee, waarom doe je dat? Ah, maar zegt hij, diezelfde wafels worden onder het boerinneke verkocht aan iets hier lager. Dus ik doe in feite mijn eigen wafels concurrentie aan. En dan zeggen de mensen, oh ja, maar ik koop die andere wafels, want ze zijn goedkoper. En zegt hij, uiteindelijk kopen ze allemaal dezelfde wafels. Het zijn allemaal Suzy's. en dat is ook met de muziek, hè.
1: En het zijn allemaal Le Grand Julot's of Julien Narbonne's.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein Kaat en Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO Radioshow in een presentatie van VWRO's Eddy Govert. Gratis optredens van Ivan Verrelli.
3: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
2: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lockett. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
3: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
2: Niet te missen dus, Dutzele Kermis 2026, op zondag 2 augustus.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanmiddag krijgen we wolken en opklaringen, waarbij er geleidelijk aan meer en bredere opklaringen gaan doorbreken naarmate de middag vordert. Vooral aan de kust kan het geleidelijk meer gaan opklaren. Landinwaarts duurt het wat langer, maar ook daar breekt geleidelijk de bewolking verder en verder. Maxima daarbij van rond een graad of 19 aan zee tot een 20, 1, 22 graden zelfs dieper landinwaarts. De wind die zit in een noordelijke hoek en in tegenstelling tot de vorige dagen zal die vandaag overdag geleidelijk in kracht afnemen. Dat heeft te maken met de komst van een hoge drukgebied, waardoor het rustiger wordt. Vanavond en vannacht meer en bredere opklaringen, vorming van wat nevel of mist en minima ergens rond een graad of 13 tegen de ochtend. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: OpenAI onderzoekt een opmerkelijk incident waarbij een AI-model tijdens een veiligheidsoefening zelfstandig een cyberaanval uitvoerde op een bedrijf. Het model, dat ontwikkeld is door de maker van ChatGPT, slaagde erin uit een beveiligde testomgeving te ontsnappen. Cyberexperts noemen die evolutie gevaarlijk. Ze vrezen dat AI in de toekomst ook voor militaire doeleinden zal ingezet worden en benadrukken dat mensen altijd de controle over zulke systemen moeten behouden. De piekdag van de hittegolf op 27 juni was wellicht de op één na dodelijkste dag van de eeuw in ons land. Dat meldt het Nationale Statistiekbureau Stadbel. Op 27 juni werden 650 overlijdens geregistreerd. Een dag later 640. Alleen tijdens de eerste coronagolf lagen de cijfers op twee dagen nog hoger. Stadbel benadrukt dat het nog maar om voorlopige sterftecijfers voor de maand juni gaat. Een gewezen paracommando moet 8 jaar naar de gevangenis voor een moordpoging in het Antwerpse Boom. De man werd 2 jaar geleden gearresteerd na een schietpartij waarbij een man levensgevaarlijk gewond raakte. Hij bekende dat hij de vluchtauto bestuurde en samenwerkte met een andere verdachte. Die krijgt dezelfde straf. De ex-paracommando dook dit voorjaar nog op in het playprogramma Klopjacht. De Verenigde Staten hebben eergisteren een B1-bommenwerper ingezet boven Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van bronnen binnen de Amerikaanse overheid. De Amerikanen geven voorlopig geen details over de doelwitten of de impact van de aanval. Het toestel kan grote hoeveelheden wapens vervoeren en ook op lage hoogte met hoge snelheid vliegen. Experts beschouwen de inzet ervan als een ernstige escalatie van het conflict. We krijgen een mix van zon en wolken bij een graad of 24. Morgen is de zon wat nadrukkelijker aanwezig en kan het 26 graden worden. Ook zaterdag veel zon. We blijven dan net onder de kaap van 30 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de nacht van dinsdag op woensdag iets over 3:30 gebeurde een ongeval op het kruispunt van de Groene Herdersstraat en de Rumbeekse Steenweg in Roeselare. Een 17-jarige fietser werd er aangereden door een personenauto. De jonge fietser raakte bij het ongeval licht gewond en werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Een 56-jarige Nederlander heeft gisterenochtend in Menen een vrouw bevrijd uit een brandende auto. De Nederlander was met zijn vrouw op weg naar Kortrijk op de A19 toen hij in Menen getuige was van een ongeval waarbij een auto tegen een vrachtwagen botste en uiteindelijk meters verder in de gracht belandde. Hij stopte meteen, sprintte naar het wrak en haalde de vrouw uit haar wagen. Volgens de brandweer heeft hij zo het leven van de vrouw gered. In de nacht van dinsdag op woensdag rond 1 uur is in Knokke-Heist een man van 46 uit Aardenburg in Nederland omgekomen bij een ernstig verkeersongeval. De man was onderweg met een bromfiets toen hij tegen een verkeersgeleider botste en viel. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. Hij overleed ter plaatse. En langs de Noordkaai in Kachtem bij Isegem gebeurde gisterenochtend een ongeval waarbij een bestuurder van een personenauto gewond raakte. Het ongeval gebeurde rond 4:30 's morgens net iets voor het kruispunt met de Noordkaai en de Lodewijk de Ratelaan. De bestuurder verloor om een onduidelijke reden de controle over zijn wagen en raakte daarbij een afsluiting van de weg en een verkeersbord.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij alleen, mijn rots in de branding.
3: Philip Dazen.

0: Och Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be. Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.
0: Altijd schone muziek.

Italo Disco, jaren 80, weer helemaal terug bij de VBRO deze week. In onze Brugse kappen, Tutto Picobello van Luca Pinza en Pia Dina. Je verneemt daar alles over op onze website www.brugseradio.be. Goedenamiddag.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
2: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Your Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En Skoene Merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Your Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Naar Your Fashion, hé?
2: Voorzichtig op de baan, hé, matje.
3: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Op zondagnamiddag 2 augustus in de

0: Act, The Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt met de liedjes van The Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band. Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
4: A presto da Mobili Consortio.
5: De Brugse Radio.

stappend over toe de bruggen, over bruggen, de stad van Kant. Stelle reuzen, sedert eeuwen, parels van het Vlaamse land. Hier van voren, onze vrouwen, oh, ik weet niet juist hoe dat is. Maar zie ze staan dat pikkerrechte preus, omdat ze doogste is. Aan de kanton zijn ze al voorder, hoekig, ruw, gedecideerd. Lekker soorten, god de voorder, die Oldander commandeert. Meer naar rechts stoot Tolle Torre, Brugse Belfort, machtig ding.

zijn bijoord slingert over Brugse land. Helder, le kristallen bellen, fin, le goede Brugse kant. Dat is toch de Madeleine en Sint-Wolbergen, dat zie je. En die torre van de Psietsdo. Tja, is dat ons Sint-Jacobs hier? Ja, Sint-Gelis, Christus koning. En Jeruzalem, dat telt. De potterieën. En Jad Bahinov. Och, maas, vergeten nog de naald. Hoe de reuzen Brugs getornd, je kunt niet zeggen dat je het hoort.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: OpenAI onderzoekt een opmerkelijk incident waarbij een AI-model tijdens een veiligheidsoefening zelfstandig een cyberaanval uitvoerde op een bedrijf. Het model, dat ontwikkeld is door de maker van ChatGPT, slaagde erin uit een beveiligde testomgeving te ontsnappen. Cyberexperts noemen die evolutie gevaarlijk. Ze vrezen dat AI in de toekomst ook voor militaire doeleinden zal ingezet worden en benadrukken dat mensen altijd de controle over zulke systemen moeten behouden. De piekdag van de hittegolf op 27 juni was wellicht de op één na dodelijkste dag van de eeuw in ons land. Dat meldt het Nationale Statistiekbureau Stadbel. Op 27 juni werden 650 overlijdens geregistreerd. Een dag later 640. Alleen tijdens de eerste coronagolf lagen de cijfers op 2 dagen nog hoger. Stadbel benadrukt dat het nog maar om voorlopige sterftecijfers voor de maand juni gaat. Een gewezen paracommando moet 8 jaar naar de gevangenis voor een moordpoging in het Antwerpse Boom. De man werd 2 jaar geleden gearresteerd na een schietpartij waarbij een man levensgevaarlijk gewond raakte. Hij bekende dat hij de vluchtauto bestuurde en samenwerkte met een andere verdachte. Die krijgt dezelfde straf. De ex-paracommando dook dit voorjaar nog op in het playprogramma Klopjacht. De Verenigde Staten hebben eergisteren een B1-bommenwerper ingezet boven Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van bronnen binnen de Amerikaanse overheid. De Amerikanen geven voorlopig geen details over de doelwitten of de impact van de aanval. Het toestel kan grote hoeveelheden wapens vervoeren en ook op lage hoogte met hoge snelheid vliegen. Experts beschouwen de inzet ervan als een ernstige escalatie van het conflict. We krijgen een mix van zon en wolken bij een graad of 24. Morgen is de zon wat nadrukkelijker aanwezig en kan het 26 graden worden. Ook zaterdag veel zon. We blijven dan net onder de kaap van 30 graden.
1: La, la, la, la. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Altijd schone muziek.

0: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
1: A presto da Mobili Consortio.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende concierge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vanavond en vannacht, rustig weer. De wind gaat grotendeels liggen. Opklaringen en wolkenvelden. Een minima die ergens rond een graad of 13 gaan zitten tegen de ochtend. Daarbij zou er zich hier en daar wel wat nevel of mist kunnen vormen, omdat het rustiger is, het iets wat vochtiger ook, en daardoor kan de lucht tot stilstand komen en kan ze meer afkoelen en kan het vocht wat erin zit gaan condenseren in de vorm van eventueel een beetje nevel of mist hier en daar. Grote toestanden zullen het niet worden, maar het kan wel dat het zicht hier en daar toch wel wat terugloopt naar de ochtend toe. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
8: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: zaterdagnamiddag van 2 tot 5 bij VBRO 2.
1: De Brugse Top 40.
0: De hits van dit ogenblik in Brugge en omstreken.

OpenAI onderzoekt een opmerkelijk incident waarbij een AI-model tijdens een veiligheidsoefening zelfstandig een cyberaanval uitvoerde op een bedrijf. Het model, dat ontwikkeld is door de maker van ChatGPT, slaagde erin uit een beveiligde testomgeving te ontsnappen. Cyberexperts noemen die evolutie gevaarlijk. Ze vrezen dat AI in de toekomst ook voor militaire doeleinden zal ingezet worden en benadrukken dat mensen altijd de controle over zulke systemen moeten behouden. De piekdag van de hittegolf op 27 juni was wellicht op een na dodelijkste dag van de eeuw in ons land. Dat meldt het Nationale Statistiekbureau Stadbel. Op 27 juni werden 650 overlijdens geregistreerd. Een dag later 640. Alleen tijdens de eerste coronagolf lagen de cijfers op twee dagen nog hoger. Stadbel benadrukt dat het nog maar om voorlopige sterftecijfers voor de maand juni gaat. Een gewezen paracommando moet 8 jaar naar de gevangenis voor een moordpoging in het Antwerpse Boom. De man werd 2 jaar geleden gearresteerd na een schietpartij waarbij een man levensgevaarlijk gewond raakte. Hij bekende dat hij de vluchtauto bestuurde en samenwerkte met een andere verdachte. Die krijgt dezelfde straf. De ex-paracommando dook dit voorjaar nog op in het playprogramma Klopjacht. De Verenigde Staten hebben eergisteren een B1-bommenwerper ingezet boven Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van bronnen binnen de Amerikaanse overheid. De Amerikanen geven voorlopig geen details over de doelwitten of de impact van de aanval. Het toestel kan grote hoeveelheden wapens vervoeren en ook op lage hoogte met hoge snelheid vliegen. Experts beschouwen de inzet ervan als een ernstige escalatie van het conflict. We krijgen een mix van zon en wolken bij een graad of 24. Morgen is de zon wat nadrukkelijker aanwezig en kan het 26 graden worden. Ook zaterdag veel zon. We blijven dan net onder de kaap van 30 graden.

De vooruitzichten voor de komende dagen zien er opnieuw heel erg zomers uit. Zowel op vrijdag als op zaterdag krijgen we hoog oplopende temperaturen. De zomer komt weer helemaal terug. De temperaturen lopen fors op. Vrijdag kan dat al naar 25 graden zijn. Zaterdag zouden we zelfs weer maxima kunnen noteren van 27 graden. En op beide dagen is er heel veel zon. Misschien is het vrijdag een beetje moeizamer start met wat ochtendgrijs. Maar dat lost snel op en dan komt de zon tevoorschijn. En krijgen we snel en hoog oplopende temperaturen te pakken. Uiteindelijk, zondag, zou dan een zwakke storing passeren. Een zwakke storing, want naarmate het dichterbij komt, wordt die neerslag steeds verder stelselmatig afgebouwd. De vraag is zelfs überhaupt of er wel iets zal gaan vallen. We gaan het zien. Naarmate dat dan de nieuwe week vordert, gaan de temperaturen heel snel oplopen. We beginnen maandag nog aarzelend, maar later in de week opnieuw hoogzomers. En mogelijk zelfs opnieuw een volgende hittegolf die eraan komt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: OpenAI onderzoekt een opmerkelijk incident waarbij een AI-model tijdens een veiligheidsoefening zelfstandig een cyberaanval uitvoerde op een bedrijf. Het model, dat ontwikkeld is door de maker van ChatGPT, slaagde erin uit een beveiligde testomgeving te ontsnappen. Cyberexperts noemen die evolutie gevaarlijk. Ze vrezen dat AI in de toekomst ook voor militaire doeleinden zal ingezet worden en benadrukken dat mensen altijd de controle over zulke systemen moeten behouden. De piekdag van de hittegolf op 27 juni was wellicht op een na dodelijkste dag van de eeuw in ons land. Dat meldt het Nationale Statistiekbureau Stadbel. Op 27 juni werden 650 overlijdens geregistreerd. Een dag later 640. Alleen tijdens de eerste coronagolf lagen de cijfers op twee dagen nog hoger. Stadbel benadrukt dat het nog maar om voorlopige sterftecijfers voor de maand juni gaat. Een gewezen paracommando moet 8 jaar naar de gevangenis voor een moordpoging in het Antwerpse Boom. De man werd 2 jaar geleden gearresteerd na een schietpartij waarbij een man levensgevaarlijk gewond raakte. Hij bekende dat hij de vluchtauto bestuurde en samenwerkte met een andere verdachte. Die krijgt dezelfde straf. De ex-paracommando dook dit voorjaar nog op in het playprogramma Klopjacht. De Verenigde Staten hebben eergisteren een B1-bommenwerper ingezet boven Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van bronnen binnen de Amerikaanse overheid. De Amerikanen geven voorlopig geen details over de doelwitten of de impact van de aanval. Het toestel kan grote hoeveelheden wapens vervoeren en ook op lage hoogte met hoge snelheid vliegen. Experts beschouwen de inzet ervan als een ernstige escalatie van het conflict. We krijgen een mix van zon en wolken bij een graad of 24. Morgen is de zon wat nadrukkelijker aanwezig en kan het 26 graden worden. Ook zaterdag veel zon. We blijven dan net onder de kaap van 30 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Twee jongeren van 20 en 19 jaar moeten zich verantwoorden voor de strafrechter nadat ze betrokken waren bij een ramkraak in Brugge. Enkele maanden eerder sloegen ze al toe in Mechelen, maar pas na de ramkraak in Brugge konden ze worden opgepakt. In Brugge duurde de inbraak amper 37 seconden voor €15.000 aan informatica materiaal werd buitgemaakt. Op camerabeelden waren 5 verdachten te zien, onder wie 2 jongeren die ook in Mechelen toesloegen. Voor de rechter werden de feiten toegegeven. Het parket vraagt 2 jaar cel en boetes tot €1.600. De verdediging vraagt uitstel, omdat 1 verdachte niet doorhad dat er werd ingebroken en de andere beseft dat hij zichzelf in de problemen heeft gewerkt. Het vonnis volgt volgende week woensdag. In Lissewegen heeft de Uitkerkenstraat, een populaire fietsroute door de Uitkerkse polders, een nieuwe asfaltlaag gekregen. Op 2 locaties werd het versleten wegdek volledig hersteld. De toplaag werd afgefreesd, vervangen door nieuw asfalt en waar nodig kreeg ook de fundering een opknapbeurt. Volgens schepen Frankie de Mon is dit essentieel voor comfort en verkeersveiligheid. Door tijdig onderhoud blijft de route in optimale staat en worden grotere ingrepen vermeden. De werken gebeuren in 2 fasen en kostte €45.000. Aannemer Persijn stond in voor de uitvoering. Het 3-daagse muziekfeest Bruggefeest kan terugblikken op een wat wisselvallige editie. Op zondag en maandag, toen telkens cover- en tributebands op het podium stonden, kende het evenement een matige opkomst. De impact van de WK-finale op zondag speelde de organisatie parten. Maandag werd het iets beter met onder meer een coverband van ABBA op het podium. Dinsdag was de beste dag, traditiegetrouw afgesloten met Brugge Zingt, de Brugse versie van het bekende Vlaanderen Zingt. In de Damse polders kan je deze zomer iets beleven wat nergens anders in België bestaat. Bij Meisterplan, het biologische akker- en tuinbouwbedrijf van Janne van der Rijssen en Maxime Vermette in Damme, staat een primeur klaar. Een bijenhut waar bezoekers kunnen overnachten boven een levende bijenkorf met zo'n 40.000 bijen. Geen steken, wel rust, zegt Janne. De trillingen van de bijen en de geur van bijenwas zouden zelfs een therapeutisch effect hebben. Een vorm van happytherapie die in Europa aan populariteit wint. Meisterplan breidt dit seizoen sowieso stevig uit. Het boerderijrestaurant is dagelijks open voor ontbijt, lunch en barbecue. Er is een nieuwe glamping-accommodatie en ook de rondleidingen en het packraften kregen een upgrade. Het maisdoolhof blijft het hart van het bedrijf. En volgens Van der Rijssen is de maisgroei dit jaar de beste sinds de jaren 70. En tot slot nog een uittip. In Brugge staat dit weekend opnieuw Cirque Plus op het programma. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli verandert de tuin van het Groot Seminarie in een bruisend circusdecor. Het festival brengt 56 gratis voorstellingen van 18 gezelschappen uit 7 landen met een mix van acrobatie, humor, theater en ontmoeting. Publiek kan 3 dagen lang genieten in een unieke festivalsfeer met naast het dagprogramma ook een avondaanbod op het festivalterras. Collectief Malunet pakt uit met Tout va hyper bien, een warme participatieve voorstelling die eindigt in een groot feest. Op het terras staan gratis optredens gepland, de propere fanfare op vrijdag, een kleurrijk circusbal op zaterdag en de grote revue van Kelly en Dolly op zondag. Cirque Plus zet opnieuw sterk in op toegankelijkheid en inclusie, zodat iedereen kan genieten van hedendaags circus in een open en gastvrije omgeving.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop met stad. Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
3: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
3: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
3: En Skoene Merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzichtig op de baan, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
7: A presto da Mobili Consortio.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbaar refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: freekvanrooij.com. Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
2: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

0: VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht, rustig weer. De wind gaat grotendeels liggen. Opklaringen en wolkenvelden. En minima die ergens rond een graad of 13 gaan zitten tegen de ochtend. Daarbij zou er zich hier en daar wel wat nevel of mist kunnen vormen. Omdat het rustiger is, het iets wat vochtiger ook. En daardoor kan de lucht tot stilstand komen en kan ze meer afkoelen. En kan het vocht wat erin zit gaan condenseren in de vorm van eventueel een beetje nevel of mist. Hier en daar grote toestanden zullen het niet worden. Maar het kan wel dat het zicht hier en daar toch wel wat terugloopt naar de ochtend toe. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

OpenAI onderzoekt een opmerkelijk incident waarbij een AI-model tijdens een veiligheidsoefening zelfstandig een cyberaanval uitvoerde op een bedrijf. Het model, dat ontwikkeld is door de maker van ChatGPT, slaagde erin uit een beveiligde testomgeving te ontsnappen. Cyberexperts noemen die evolutie gevaarlijk. Ze vrezen dat AI in de toekomst ook voor militaire doeleinden zal ingezet worden en benadrukken dat mensen altijd de controle over zulke systemen moeten behouden. De piekdag van de hittegolf op 27 juni was wellicht de op één na dodelijkste dag van de eeuw in ons land. Dat meldt het Nationale Statistiekbureau Stadbel. Op 27 juni werden 650 overlijdens geregistreerd. Een dag later 640. Alleen tijdens de eerste coronagolf lagen de cijfers op twee dagen nog hoger. Stadbel benadrukt dat het nog maar om voorlopige sterftecijfers voor de maand juni gaat. Een gewezen paracommando moet 8 jaar naar de gevangenis voor een moordpoging in het Antwerpse Boom. De man werd 2 jaar geleden gearresteerd na een schietpartij waarbij een man levensgevaarlijk gewond raakte. Hij bekende dat hij de vluchtauto bestuurde en samenwerkte met een andere verdachte. Die krijgt dezelfde straf. De ex-paracommando dook dit voorjaar nog op in het playprogramma Klopjacht. De Verenigde Staten hebben eergisteren een B1-bommenwerper ingezet boven Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van bronnen binnen de Amerikaanse overheid. De Amerikanen geven voorlopig geen details over de doelwitten of de impact van de aanval. Het toestel kan grote hoeveelheden wapens vervoeren en ook op lage hoogte met hoge snelheid vliegen. Experts beschouwen de inzet ervan als een ernstige escalatie van het conflict. We krijgen een mix van zon en wolken bij een graad of 24. Morgen is de zon wat nadrukkelijker aanwezig en kan het 26 graden worden. Ook zaterdag veel zon. We blijven dan net onder de kaap van 30 graden.

Temperaturen lopen op naar een graad of 19 aan zee. Landinwaarts kan dat rond of vooraan de 20 graden worden. Met een matige noordelijke wind erbij, die afneemt in de loop van de dag. Tegen vanavond wordt het rustig, de wind verdwijnt. En vanavond en vannacht krijgen we dan wolken en opklaringen. En minima ergens rond een graad of 13 tegen de ochtend. Morgen wordt dan een zomerse dag. De temperatuur loopt fors op en hoge drukgebied komt zich weer in onze buurt nestelen en we halen maxima van 25 graden met veel zon. Mogelijk een beetje moeilijke start, maar dat verdwijnt snel. En ook zaterdag hoogzomers maxima 27 graden met dan ook heel veel zon erbij. Zondag wordt een wat mindere dag. Dan trekt er een storing door. Maar dat scenario, dat ligt niet vast. Het wordt trouwens ook steeds minder. Elke run toont minder neerslag. Tegen dat het zondag is, schiet er mogelijk niks meer van over. Met andere woorden, die droogte gaat gewoon door. Ook al valt er trouwens zondag wat, want volgende week wordt het opnieuw droog. Maandag nog wat aarzelend startend. Maar later in de week opnieuw hoogzomers met fors oplopende temperaturen. En diverse modellen tonen zelfs alweer een volgende hittegolf in de loop van komende week.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Het parket in Limburg laat een autopsie uitvoeren op een vrouw van 69. Die was maandag levenloos gevonden in een gigantische villa in Maasmechelen. Het domein, grenzend aan Nationaal Park Hoge Kempen, stond al 3 jaar te koop voor 2 miljoen euro. Het gerechtelijk labo vond meteen een aantal verdachte elementen, maar het parket geeft geen details. De echtgenoot van de vrouw, die was meegenomen voor verhoor, is opnieuw vrijgelaten. De uitspraak "alle witte mannen naar achteren" van de Nederlandse artieste Sophie Straat bij haar optreden op de Gentse feesten is geen discriminatie. Dat oordeelt Unia nadat het een 200-tal klachten ontving. Volgens het Gelijke Kansencentrum kadert de uitspraak in de context van een symbolische en artistieke uiting. Unia wijst erop dat zulke uitingen, ook als ze kwetsend of chockerend zijn, ruime bescherming genieten onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Intussen bevestigt ook het Absolutely Free Festival in Genk dat het optreden van de omstreden zangeres op 7 augustus gewoon kan doorgaan. Ook dit weekend zal Tomorrowland geen groot vuurwerk mogen afschieten wegens code oranje voor droogte. Ook bij het openingsfeest donderdag is er geen vuurwerk en ook barbecues blijven verboden. Het festival zal dit weekend naar eigen zeggen wel beperkte en gecontroleerde pyrotechniek gebruiken aan de mainstage. Tomorrowland evalueert de situatie op het festivalterrein dagelijks samen met de bevoegde overheden en kan eventueel aanpassingen doen. Richard Carapaz heeft de 18e toerrit gewonnen, de eerste van een drieluik in de Alpen. De Ecuadoriaan won voor de Zwitser Schmidt en de Amerikaan Jorgensen. Voor de ex-winnaar van de Giro was het al de 9e etappezege in een grote ronde, de 2e in de Tour. De toppers in de stand hielden zich vandaag gedijst. Morgen volgt de klim naar Alpe d'Huez. Overwegend droog met geregeld opklaringen. Vannacht is het helder bij minima van 5 tot 14 graden. Morgen minder zon, maar tot 24 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer.
1: Nieuws uit je regio.
0: Twee jongeren van 20 en 19 jaar moeten zich verantwoorden voor de strafrechter nadat ze betrokken waren bij een ramkraak in Brugge. Enkele maanden eerder sloegen ze al toe in Mechelen, maar pas na de ramkraak in Brugge konden ze worden opgepakt. In Brugge duurde de inbraak amper 37 seconden voor 15.000 euro aan informaticamateriaal werd buitgemaakt. Op camerabeelden waren 5 verdachten te zien, onder wie 2 jongeren die ook in Mechelen toesloegen. Voor de rechter werden de feiten toegegeven. Het parket vraagt 2 jaar cel en boetes tot 1.600 euro. De verdediging vraagt uitstel, omdat 1 verdachte niet doorhad dat er werd ingebroken en de andere beseft dat hij zichzelf in de problemen heeft gewerkt. Het vonnis volgt volgende week woensdag. In Lissewegen heeft de Uitkerkenstraat, een populaire fietsroute door de Uitkerkse polders, een nieuwe asfaltlaag gekregen. Op 2 locaties werd het versleten wegdek volledig hersteld. De toplaag werd afgefreesd, vervangen door nieuw asfalt en waar nodig kreeg ook de fundering een opknapbeurt. Volgens schepen Frankie de Mon is dit essentieel voor comfort en verkeersveiligheid. Door tijdig onderhoud blijft de route in optimale staat en worden grotere ingrepen vermeden. De werken gebeurde in 2 fasen en kostte 45.000 euro. Aannemer Persijn stond in voor de uitvoering. Het driedaagse muziekfeest Bruggefeest kan terugblikken op een wat wisselvallige editie. Op zondag en maandag, toen telkens cover en tribute bands op het podium stonden, kende het evenement een matige opkomst. De impact van de WK-finale op zondag speelde de organisatie parten. Maandag werd het iets beter met onder meer een coverband van ABBA op het podium. Dinsdag was de beste dag. Traditiegetrouw afgesloten met Brugge Zingt, de Brugse versie van het bekende Vlaanderen Zingt. In de Damse polders kan je deze zomer iets beleven wat nergens anders in België bestaat. Bij Meisterplan, het biologische akker- en tuinbouwbedrijf van Janne van der Rijssen en Maxime Vermette in Damme, staat een primeur klaar. Een bijenhut waar bezoekers kunnen overnachten boven een levende bijenkorf met zo'n 40.000 bijen. Geen steken, wel rust, zegt Janne. De trillingen van de bijen en de geur van bijenwas zouden zelfs een therapeutisch effect hebben. Een vorm van apiariën. hypnotherapie die in Europa aan populariteit wint. Meisterplan breidt dit seizoen sowieso stevig uit. Het boerderijrestaurant is dagelijks open voor ontbijt, lunch en barbecue. Er is een nieuwe glamping-accommodatie en ook de rondleidingen en het packraften kregen een upgrade. Het maisdoolhof blijft het hart van het bedrijf en volgens Van der Rijssen is de maisgroei dit jaar de beste sinds de jaren 70. En tot slot nog een uittip. In Brugge staat dit weekend opnieuw Cirque Plus op het programma. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli verandert de tuin van het Groot Seminarie in een bruisend circusdecor. Het festival brengt 56 gratis voorstellingen van 18 gezelschappen uit 7 landen met een mix van acrobatie, humor, theater en ontmoeting. Publiek kan 3 dagen lang genieten in een unieke festivalsfeer met naast het dagprogramma ook een avondaanbod op het festivalterras. Collectief Maluné pakt uit met Tout va hyper bien, een warme participatieve voorstelling die eindigt in een groot feest. Op het terras staan gratis optredens gepland, de propere fanfare op vrijdag, een kleurrijk circusbal op zaterdag en de grote revue van Kelly en Dolly op zondag. Cirque Plus zet opnieuw sterk in op toegankelijkheid en inclusie, zodat iedereen kan genieten van hedendaag circus in een open en gastvrij omgeving.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden. Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO Radio Show in een presentatie van VWRO's Eddie Govert. Gratis optredens van Ivan Verelli.
2: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
1: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lockett. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
2: Want het is zomer, het is zomer in mijn straat.
1: Niet te missen dus, de Dutzele Kermis 2026 op zondag 2 augustus. Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philippe Dazen.

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Nieuw van Frik.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: freekvanrooij.com.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht, rustig weer. De wind gaat grotendeels liggen. Opklaringen en wolkenvelden. Een minima die ergens rond een graad of 13 gaan zitten tegen de ochtend. Daarbij zou er zich hier en daar wel wat nevel of mist kunnen vormen, omdat het rustiger is, het iets wat vochtiger ook, en daardoor kan de lucht tot stilstand komen en kan ze meer afkoelen en kan het vocht wat erin zit gaan condenseren in de vorm van eventueel een beetje nevel of mist hier en daar. Grote toestanden zullen het niet worden, maar het kan wel dat het zicht hier en daar toch wel wat terugloopt naar de ochtend toe. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Het parket in Limburg laat een autopsie uitvoeren op een vrouw van 69. Die was maandag levenloos gevonden in een gigantische villa in Maasmechelen. Het domein, grenzend aan Nationaal Park Hoge Kempen, stond al 3 jaar te koop voor 2 miljoen euro. Het gerechtelijk labo vond meteen een aantal verdachte elementen, maar het parket geeft geen details. De echtgenoot van de vrouw, die was meegenomen voor verhoor, is opnieuw vrijgelaten. De uitspraak "alle witte mannen naar achteren" van de Nederlandse artieste Sophie Straat bij haar optreden op de Gentse feesten is geen discriminatie. Dat oordeelt Unia nadat het een 200-tal klachten ontving. Volgens het Gelijke Kansencentrum kadert de uitspraak in de context van een symbolische en artistieke uiting. Unia wijst erop dat zulke uitingen, ook als ze kwetsend of chockerend zijn, ruime bescherming genieten onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Intussen bevestigt ook het Absolutely Free Festival in Genk dat het optreden van de omstreden zangeres op 7 augustus gewoon kan doorgaan. Ook dit weekend zal Tomorrowland geen groot vuurwerk mogen afschieten wegens code oranje voor droogte. Ook bij het openingsfeest donderdag is er geen vuurwerk en ook barbecues blijven verboden. Het festival zal dit weekend naar eigen zeggen wel beperkte en gecontroleerde pyrotechniek gebruiken aan de mainstage. Tomorrowland evalueert de situatie op het festivalterrein dagelijks samen met de bevoegde overheden en kan eventueel aanpassingen doen. Richard Carapaz heeft de 18e toerrit gewonnen, de eerste van een drieluik in de Alpen. De Ecuadoriaan won voor de Zwitser Schmidt en de Amerikaan Jorgensen. Voor de ex-winnaar van de Giro was het al de 9e etappezege in een grote ronde, de 2e in de Tour. De toppers in de stand hielden zich vandaag gedijst. Morgen volgt de klim naar Alpe d'Huez. Overwegend droog met geregeld opklaringen. Vannacht is het helder, bij minima van 5 tot 14 graden. Morgen minder zon, maar tot 24 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer.

temperaturen lopen op naar een graad of 19 aan zee. Landinwaarts kan dat rond of vooraan de 20 graden worden. Met een matige noordelijke wind erbij, die afneemt in de loop van de dag. Tegen vanavond wordt het rustig, de wind verdwijnt. En vanavond en vannacht krijgen we dan wolken en opklaringen. En minima ergens rond een graad of 13 tegen de ochtend. Morgen wordt dan een zomerse dag. De temperatuur loopt fors op. Een hoge drukgebied komt zich weer in onze buurt nestelen. En we halen maxima van 25 graden met veel zon. Mogelijk een beetje moeilijke start, maar dat verdwijnt snel. En ook zaterdag hoogzomers maxima 27 graden. Met dan ook heel veel zon erbij. Zondag wordt een wat mindere dag. Dan trekt er een storing door. Maar dat scenario, dat ligt niet vast. Het wordt trouwens ook steeds minder. Elke run toont minder neerslag. Tegen dat het zondag is, schiet er mogelijk niks meer van over. Met andere woorden, die droogte gaat gewoon door. Ook al valt er trouwens zondag wat, want volgende week wordt het opnieuw droog. Maandag nog wat aarzelend startend, maar later in de week opnieuw hoogzomers met fors oplopende temperaturen. En diverse modellen tonen zelfs alweer een volgende hittegolf in de loop van komende week.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Het parket in Limburg laat een autopsie uitvoeren op een vrouw van 69. Die was maandag levenloos gevonden in een gigantische villa in Maasmechelen. Het domein, grenzend aan Nationaal Park Hoge Kempen, stond al 3 jaar te koop voor 2 miljoen euro. Het gerechtelijk labo vond meteen een aantal verdachte elementen, maar het parket geeft geen details. De echtgenoot van de vrouw, die was meegenomen voor verhoor, is opnieuw vrijgelaten. De uitspraak "alle witte mannen naar achteren" van de Nederlandse artieste Sophie Straat bij haar optreden op de Gentse feesten is geen discriminatie. Dat oordeelt Unia nadat het een 200-tal klachten ontving. Volgens het Gelijke Kansencentrum kadert de uitspraak in de context van een symbolische en artistieke uiting. Unia wijst erop dat zulke uitingen, ook als ze kwetsend of chockerend zijn, ruime bescherming genieten onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Intussen bevestigt ook het Absolutely Free Festival in Genk dat het optreden van de omstreden zangeres op 7 augustus gewoon kan doorgaan. Ook dit weekend zal Tomorrowland geen groot vuurwerk mogen afschieten wegens code oranje voor droogte. Ook bij het openingsfeest donderdag is er geen vuurwerk en ook barbecues blijven verboden. Het festival zal dit weekend naar eigen zeggen wel beperkte en gecontroleerde pyrotechniek gebruiken aan de mainstage. Tomorrowland evalueert de situatie op het festivalterrein dagelijks samen met de bevoegde overheden en kan eventueel aanpassingen doen. Richard Carapaz heeft de 18e toerrit gewonnen, de eerste van een drieluik in de Alpen. De Ecuadoriaan won voor de Zwitser Schmidt en de Amerikaan Jorgensen. Voor de ex-winnaar van de Giro was het al de 9e etappezege in een grote ronde, de 2e in de Tour. De toppers in de stand hielden zich vandaag gedijst. Morgen volgt de klim naar Alpe d'Huez. Overwegend droog met geregeld opklaringen. Vannacht is het helder bij minima van 5 tot 14 graden. Morgen minder zon, maar tot 24 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer.
1: Nieuws uit je regio.
0: Twee jongeren van 20 en 19 jaar moeten zich verantwoorden voor de strafrechter nadat ze betrokken waren bij een ramkraak in Brugge. Enkele maanden eerder sloegen ze al toe in Mechelen, maar pas na de ramkraak in Brugge konden ze worden opgepakt. In Brugge duurde de inbraak amper 37 seconden voor 15.000 euro aan informaticamateriaal werd buitgemaakt. Op camerabeelden waren 5 verdachten te zien, onder wie 2 jongeren die ook in Mechelen toesloegen. Voor de rechter werden de feiten toegegeven. Het parket vraagt 2 jaar cel en boetes tot 1.600 euro. De verdediging vraagt uitstel, omdat 1 verdachte niet doorhad dat er werd ingebroken en de andere beseft dat hij zichzelf in de problemen heeft gewerkt. Het vonnis volgt volgende week woensdag. In Lissewegen heeft de Uitkerkenstraat, een populaire fietsroute door de Uitkerkse polders, een nieuwe asfaltlaag gekregen. Op 2 locaties werd het versleten wegdek volledig hersteld. De toplaag werd afgefreesd, vervangen door nieuw asfalt en waar nodig kreeg ook de fundering een opknapbeurt. Volgens schepen Frankie de Mon is dit essentieel voor comfort en verkeersveiligheid. Door tijdig onderhoud blijft de route in optimale staat en worden grotere ingrepen vermeden. De werken gebeuren in 2 fasen en kostte 45.000 euro. Aannemer Persijn stond in voor de uitvoering. Het driedaagse muziekfeest Bruggefeest kan terugblikken op een wat wisselvallige editie. Op zondag en maandag, toen telkens cover en tribute bands op het podium stonden, kende het evenement een matige opkomst. De impact van de WK-finale op zondag speelde de organisatie parten. Maandag werd het iets beter met onder meer een coverband van ABBA op het podium. Dinsdag was de beste dag. Traditiegetrouw afgesloten met Brugge Zingt, de Brugse versie van het bekende Vlaanderen Zingt. In de Damse polders kan je deze zomer iets beleven wat nergens anders in België bestaat. Bij Meisterplan, het biologische akker- en tuinbouwbedrijf van Janne van der Rijssen en Maxime Vermette in Damme, staat een primeur klaar. Een bijenhut waar bezoekers kunnen overnachten boven een levende bijenkorf met zo'n 40.000 bijen. Geen steken, wel rust, zegt Janne. De trillingen van de bijen en de geur van bijenwas zouden zelfs een therapeutisch effect hebben. Een vorm van happytherapie die in Europa aan populariteit wint. Meisterplan breidt dit seizoen sowieso stevig uit. Het boerderijrestaurant is dagelijks open voor ontbijt, lunch en barbecue. Er is een nieuwe glamping-accommodatie en ook de rondleidingen en het packraften kregen een upgrade. Het maisdoolhof blijft het hart van het bedrijf. En volgens Van der Rijssen is de maisgroei dit jaar de beste sinds de jaren 70. En tot slot nog een uittip. In Brugge staat dit weekend opnieuw Cirque Plus op het programma. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli verandert de tuin van het Groot Seminarie in een bruisend circusdecor. Het festival brengt 56 gratis voorstellingen van 18 gezelschappen uit 7 landen met een mix van acrobatie, humor, theater en ontmoeting. Publiek kan 3 dagen lang genieten in een unieke festivalsfeer met naast het dagprogramma ook een avondaanbod op het festivalterras. Collectief Maluné pakt uit met Tout va hyper bien, een warme participatieve voorstelling die eindigt in een groot feest. Op het terras staan gratis optredens gepland, de propere fanfare op vrijdag, een kleurrijk circusbal op zaterdag en de grote revue van Kelly en Dolly op zondag. Cirque Plus zet opnieuw sterk in op toegankelijkheid en inclusie, zodat iedereen kan genieten van hedendaags circus in een open en gastvrije omgeving.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ah, ze zijn de zondag vanmiddag ook open. Ik zie wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè.
2: Voorzicht op de baan, hé, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
5: A presto da Mobili Consortio.

0: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er open deurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein Katemgoed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO Radioshow in een presentatie van VWRO's Eddy Govert. Gratis optredens van Ivan Verrelli.
1: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
0: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lokket. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam.
1: Ik wil een knoopje.
0: Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, het is zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, Dutzele Kermis 2026 op

0: zondag 2 augustus.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Saverijzaal van Casino Blankenbergen.
3: Ik semi blank, met hier een enkel bewoner van Mark.
0: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show.
3: Monopombak is kapot.
0: Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
4: Een echte vent.
3: Komen dan blauwe schelpen.
0: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen. Op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
5: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
6: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
7: CBR 02. De Brugse Radio.

Het parket in Limburg laat een autopsie uitvoeren op een vrouw van 69. Die was maandag levenloos gevonden in een gigantische villa in Maasmechelen. Het domein, grenzend aan Nationaal Park Hoge Kempen, stond al 3 jaar te koop voor 2 miljoen euro. Het gerechtelijk labo vond meteen een aantal verdachte elementen, maar het parket geeft geen details. De echtgenoot van de vrouw, die was meegenomen voor verhoor, is opnieuw vrijgelaten. De uitspraak "alle witte mannen naar achteren" van de Nederlandse artieste Sophie Straat bij haar optreden op de Gentse feesten is geen discriminatie. Dat oordeelt Unia nadat het een 200-tal klachten ontving. Volgens het Gelijke Kansencentrum kadert de uitspraak in de context van een symbolische en artistieke uiting. Unia wijst erop dat zulke uitingen, ook als ze kwetsend of chockerend zijn, ruime bescherming genieten onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Intussen bevestigt ook het Absolutely Free Festival in Genk dat het optreden van de omstreden zangeres op 7 augustus gewoon kan doorgaan. Ook dit weekend zal Tomorrowland geen groot vuurwerk mogen afschieten wegens code oranje voor droogte. Ook bij het openingsfeest donderdag is er geen vuurwerk en ook barbecues blijven verboden. Het festival zal dit weekend naar eigen zeggen wel beperkte en gecontroleerde pyrotechniek gebruiken aan de mainstage. Tomorrowland evalueert de situatie op het festivalterrein dagelijks samen met de bevoegde overheden en kan eventueel aanpassingen doen. Richard Carapaz heeft de 18e toerrit gewonnen. De eerste van een drieluik in de Alpen. De Ecuadoriaan won voor de Zwitser Schmidt en de Amerikaan Jorgensen. Voor de ex-winnaar van de Giro was het al de 9e etappezege in een grote ronde. De 2e in de Tour. De toppers in de stand hielden zich vandaag gedijst. Morgen volgt de klim naar Alpe d'Huez. Overwegend droog met geregeld opklaringen. Vannacht is het helder bij minima van 5 tot 14 graden. Morgen minder zon, maar tot 24 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Het parket in Limburg laat een autopsie uitvoeren op een vrouw van 69. Die was maandag levenloos gevonden in een gigantische villa in Maasmechelen. Het domein, grenzend aan Nationaal Park Hoge Kempen, stond al 3 jaar te koop voor 2 miljoen euro. Het gerechtelijk labo vond meteen een aantal verdachte elementen, maar het parket geeft geen details. De echtgenoot van de vrouw, die was meegenomen voor verhoor, is opnieuw vrijgelaten. De uitspraak "alle witte mannen naar achteren" van de Nederlandse artieste Sophie Straat bij haar optreden op de Gentse feesten is geen discriminatie. Dat oordeelt Unia nadat het een 200-tal klachten ontving. Volgens het Gelijke Kansencentrum kadert de uitspraak in de context van een symbolische en artistieke uiting. Unia wijst erop dat zulke uitingen, ook als ze kwetsend of chockerend zijn, ruime bescherming genieten onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Intussen bevestigt ook het Absolutely Free Festival in Genk dat het optreden van de omstreden zangeres op 7 augustus gewoon kan doorgaan. Ook dit weekend zal Tomorrowland geen groot vuurwerk mogen afschieten wegens code oranje voor droogte. Ook bij het openingsfeest donderdag is er geen vuurwerk en ook barbecues blijven verboden. Het festival zal dit weekend naar eigen zeggen wel beperkte en gecontroleerde pyrotechniek gebruiken aan de mainstage. Tomorrowland evalueert de situatie op het festivalterrein dagelijks samen met de bevoegde overheden en kan eventueel aanpassingen doen. Richard Carapaz heeft de 18e toerrit gewonnen, de eerste van een drieluik in de Alpen. De Ecuadoriaan won voor de Zwitser Schmidt en de Amerikaan Jorgensen. Voor de ex-winnaar van de Giro was het al de 9e etappezege in een grote ronde, de 2e in de Tour. De toppers in de stand hielden zich vandaag gedijst. Morgen volgt de klim naar Alpe d'Huez. Overwegend droog met geregeld opklaringen. Vannacht is het helder, bij minima van 5 tot 14 graden. Morgen minder zon, maar tot 24 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philip Dazen.
3: Ik ben gek op jou, Tikero.
1: Aurélie. En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
4: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury

0: Zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer? Bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
1: A presto da Mobili Consortio.
2: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen.
3: Ik zeg niet blij, met die een engel bewoorder van mij.
2: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show.
3: Manabombak is kapot.
2: Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
4: De nichte vent.
2: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
5: 09-233-7788.
2: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
6: De Brugse Radio.

sandalen zonder zolen, een hazenvier het kolen en frietenketels met een boîte vitesse. Het tandem zonder zoten en stoelen met twee poten en oorlak

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Nieuw van Frik.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
2: Naar dat huis in het zuiden, dat huis in de zon. Met zuiderse kruis.
1: Met ook Suzy Marel, Yves Reenaerts.
2: Jij wil vrij zijn. Niet meer van mij zijn.
1: Jason Bradley, Peter.

0: 71 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relaxzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: De Brugse Radio.

VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Weernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 04.

0: Muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van vroeger en nu.
1: Ik verkoop spekken

polsige tanden. Soutiens en in corsets. Ze doen in schoenen en kussen. Kapieten of in wien. Maar ik zie zo gelukkig dat ik een spekkenbakker zin verkoop. Spekken voor aan te lekken. En al die jammer spekken lek moet er weer smekken. Kan schoen was heten en een bellen. Kan echte mulletrekkers en kan karamellen. Ook cycletten en kijk te kopen. Kan er met zijn, met zuur en zoet en met zeer roepen. En kan kalisie drup en fine muzestroom. En van die lekstokken.

mens hun was hete en lange bellen. Kan echte mulletrekkers en kan karamellen. Kan ook cicletten en kijk te kopen. Kan er met zee, met zeur en zoet en met siropen. En kan kaldisiedrup en fine muzenstroom. En van die lakstokken die smaak.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: gijzeling in een bankkantoor in de Duitse stad Regensburg is één man overleden. De vermoedelijke dader is een man van 20. Speciale eenheden konden hem overmeesteren. Ze konden ook twee mensen uit het gebouw redden. De verdachte stak zijn slachtoffer neer met een mes. De man is later overleden in het ziekenhuis. Duitsland trekt twee militaire schepen terug uit de Rode Zee. Dat doen ze na de aanval van Houthi-rebellen op twee Saoedische olietankers in de regio. De Duitse militaire schepen lagen daar in de buurt voor een mogelijke mijnenruimingsmissie in de straat van Hormuz, van zodra er een akkoord zou zijn tussen Iran en de VS. Het Amerikaans Huis van Afgevaardigden roept intussen president Trump opnieuw op om de Amerikaanse troepen weg te halen uit Iran. Daarover is een resolutie gestemd. Vier Republikeinen stemden mee met de Democraten. Die oorlog moet nu stoppen, zeggen ze.
1: We're joining forces with progressives and others across the caucus to make sure that we get this done and send an unequivocal message to the president and this administration that this dumb war that they are losing has got to end.
0: De resolutie volgt op de dood van vier Amerikaanse militairen bij Iraanse aanvallen. In totaal zijn nu al 18 Amerikanen gesneuveld sinds het begin van de oorlog eind februari. In Knokke-Heist is een jonge fietser van 20 in levensgevaar na een ongeval. Op een kruispunt reed een auto hem aan. De bestuurder is een man van 84. Hij legde een negatieve ademtest af. En ook het Nederlandse meldpunt voor discriminatie vindt de uitspraken van Sophie Straat op het festival Best Kept Secret geen discriminatie. De zangeres vroeg daar alle witte mannen om een stap achteruit te zetten en plaats te maken voor minderheden. Bij ons vond Gelijke Kansencentrum Unia het ook al geen discriminatie. En ook volgens de Nederlandse Evenknie zijn daar te weinig aanwijzingen voor. Opklaringen en wolken bij minima rond 13 graden. Daarna een vrij zonnige vrijdag bij 24 graden. Zaterdag is zon overgoten bij 27 graden. En zondag neemt de zomer een snipperdag met de hele dag kans op regen.

If I could just hold you.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: In gijzeling in een bankkantoor in de Duitse stad Regensburg is één man overleden. De vermoedelijke dader is een man van 20. Speciale eenheden konden hem overmeesteren. Ze konden ook twee mensen uit het gebouw redden. De verdachte stak zijn slachtoffer neer met een mes. De man is later overleden in het ziekenhuis. Duitsland trekt twee militaire schepen terug uit de Rode Zee. Dat doen ze na de aanval van Houthi-rebellen op twee Saoedische olietankers in de regio. De Duitse militaire schepen lagen daar in de buurt voor een mogelijke mijnenruimingsmissie in de straat van Hormuz, van zodra er een akkoord zou zijn tussen Iran en de VS. Het Amerikaans Huis van Afgevaardigden roept intussen president Trump opnieuw op om de Amerikaanse troepen weg te halen uit Iran. Daarover is een resolutie gestemd. Vier Republikeinen stemden mee met de Democraten. Die oorlog moet nu stoppen, zeggen ze.
1: We're joining forces with progressives and others across the caucus to make sure that we get this done and send an unequivocal message to the president and this administration that this dumb war that they are losing has got to end.
0: De resolutie volgt op de dood van vier Amerikaanse militairen bij Iraanse aanvallen. In totaal zijn nu al 18 Amerikanen gesneuveld sinds het begin van de oorlog eind februari. In Knokke-Heist is een jonge fietser van 20 in levensgevaar na een ongeval. Op een kruispunt reed een auto hem aan. De bestuurder is een man van 84. Hij legde een negatieve ademtest af. En ook het Nederlandse meldpunt voor discriminatie vindt de uitspraken van Sophie Straat op het festival Best Kept Secret geen discriminatie. De zangeres vroeg daar alle witte mannen om een stap achteruit te zetten en plaats te maken voor minderheden. Bij ons vond Gelijke Kansencentrum Unia het ook al geen discriminatie. En ook volgens de Nederlandse Evenknie zijn daar te weinig aanwijzingen voor. Opklaringen en wolken bij minima rond 13 graden. Daarna een vrij zonnige vrijdag bij 24 graden. Zaterdag is zon overgoten bij 27 graden. En zondag neemt de zomer een snipperdag met de hele dag kans op regen.

0: VBRO 2.
1: Alle gouden hits van jaar tot jaar.
0: De beste muziek voor het Brugse omland.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: VBRO 2, de Brugse Radio.

0: gratis app van de Brugse Radio.
1: VBRO 2.
0: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Brugse Radio.
0: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Moment, toch gizies horen. Dat je toch gizies ik bellebo. Een nacht is schieten bonen. Nog beter of Brigitte Bardot. Moment, toch gizies horen. De

is dat een ferme mokke, dat hapje ik moet bekend. Van kop en lief en potjes, aat alles dat moest en.

vroeg raakje Tidoram. Ik was preus gelekken naap en ik zei tegen dat schaap: mom, mijn stok is die schone, dit je toch. Is die zieke bellebo, een nacht is hitte bonen. Nog beter

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: Bij een gijzeling in een bankkantoor in de Duitse stad Regensburg is één man overleden. De vermoedelijke dader is een man van 20. Speciale eenheden konden hem overmeesteren. Ze konden ook twee mensen uit het gebouw redden. De verdachte stak zijn slachtoffer neer met een mes. De man is later overleden in het ziekenhuis. Duitsland trekt twee militaire schepen terug uit de Rode Zee. Dat doen ze na de aanval van Houthi-rebellen op twee Saoedische olietankers in de regio. De Duitse militaire schepen lagen daar in de buurt voor een mogelijke mijnenruimingsmissie in de straat van Hormuz, van zodra er een akkoord zou zijn tussen Iran en de VS. Het Amerikaans Huis van Afgevaardigden roept intussen president Trump opnieuw op om de Amerikaanse troepen weg te halen uit Iran. Daarover is een resolutie gestemd. Vier Republikeinen stemden mee met de Democraten. Die oorlog moet nu stoppen, zeggen ze.
1: We're joining forces with progressives and others across the caucus to make sure that we get this done and send an unequivocal message to the president and this administration that this dumb war that they are losing has got to end.
0: De resolutie volgt op de dood van vier Amerikaanse militairen bij Iraanse aanvallen. In totaal zijn nu al 18 Amerikanen gesneuveld sinds het begin van de oorlog eind februari. In Knokke-Heist is een jonge fietser van 20 in levensgevaar na een ongeval. Op een kruispunt reed een auto hem aan. De bestuurder is een man van 84. Hij legde een negatieve ademtest af. En ook het Nederlandse meldpunt voor discriminatie vindt de uitspraken van Sophie Straat op het festival Best Kept Secret geen discriminatie. De zangeres vroeg daar alle witte mannen om een stap achteruit te zetten en plaats te maken voor minderheden. Bij ons vond Gelijke Kansencentrum Unia het ook al geen discriminatie. En ook volgens de Nederlandse Evenknie zijn daar te weinig aanwijzingen voor. Opklaringen en wolken bij minima rond 13 graden. Daarna een vrij zonnige vrijdag bij 24 graden. Zaterdag is zon overgoten bij 27 graden. En zondag neemt de zomer een snipperdag met de hele dag kans op regen.